Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
2: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info, ga dan naar marsvoorjezus.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mij nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
7: Dit is God Radio.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
6: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is,

0: maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ik werd een tijdje terug geïnspireerd door een krachtige uitspraak van iemand die vol passie zei: weet je, je moet God niet alleen vertellen over hoe groot jouw omstandigheden zijn, maar je moet je omstandigheden vooral gaan vertellen hoe groot jouw God is. Deze uitspraak raakte me, want het is zo goed dat we niet alleen kijken naar wat er in ons leven gebeurt, maar vooral ook blijven beseffen en geloven in de kracht en de macht van God voor ons leven. Ik geloof dat God ons wil leren dat Hij boven bidden en denken gaat. En dat bij Hem alles mogelijk is voor degene die gelooft. Dat daar kracht in zit. En dat we om die reden mogen weten dat we onszelf kunnen laten opbouwen in deze woorden. En dat wanneer we ervoor kiezen deze woorden te spreken, God onze woorden bijstaat met Zijn kracht. Wat je omstandigheden ook zijn, leer je omstandigheden te vertellen over die grote God van jou. Hij die het beste met je voor heeft, ondanks alles wat het leven regelmatig op je pad wil smijten.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
6: Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak: een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus

0: maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
1: De werkweek zit erop.
2: Woehoe!
1: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Halleluja en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. En ik weet niet welk tijdstip het is dat je die hiernaar zit te luisteren, maar misschien is het goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of goede nacht voor je. En ik hoop dat deze lesje zal zegenen en zal bemoedigen. We zijn inmiddels aangekomen in les 31 en ik wilde het met jullie gaan hebben over de vijfvoudige bediening. Over de apostel, profeet, evangelist, herder en leraar. Maar ik wil wel een kanttekening bijgeven dat dit zijn basic lessen. Dus er is veel meer te ontdekken in de lessen over de aangaande de thema's van de lessen die ik met jullie behandel. Maar ik wil gewoon op zo'n beknopt mogelijke manier uitleg geven over een bepaald thema of onderwerp. En de bedoeling is natuurlijk dat je daar dan zelf weer mee verder gaat. Dat je zelf die bijbelteksten gaat nemen, dat je zelf die informatie gaat nemen. En dat je dan zelf gaat ontdekken in het woord van God wat er nog meer over te vinden is en wat er nog meer mee te maken heeft. Wat je nog meer mee kunt aan kunt toevoegen, zeg maar. Zodat het inzicht en dat fundamenten sterker worden, maar het inzicht ook breder wordt, zeg maar. Dus dit zijn de basics. En dat moeten we gewoon niet vergeten. Dus er is veel meer te delen over wat ik erover ga delen. Maar de basics, de foundation daarvan, zeg maar, de sound doctrine. Dat is wat ik jullie wil delen, zodat je daar zelf weer mee verder kan. Het zijn tools, handvatten, instrumenten. Waarmee je mensen op weg wilt helpen. Zodat ze zelf daarmee verder kunnen en zelf hun relatie verder kunnen uitbouwen met de Heer. En dat is gewoon heel, heel erg belangrijk. Dus dat wil ik er wel bij gezegd hebben. We gaan het dus hebben over die vijfvoudige bediening. Maar voordat ik daarin ga, laten we zoals altijd eventjes beginnen met gebed. Vader, dank u wel, Heer. U bent zo'n fantastische God. En we willen u loven en prijzen en danken voor wie u bent. We willen u danken voor uw liefde en uw genade. Voor al uw beloftes, voor uw zegen. We willen u danken, Vader, voor uw woord, voor de Heilige Geest. Dank u wel voor uw Heilige Geest, Heer. En dank u wel dat ook vandaag de Heilige Geest weer zal spreken door de woorden, door de openbaring die u mij gegeven heeft. Om mensen te bedienen, mensen te zegenen, mensen aan te raken, te bemoedigen, op te bouwen en op weg te helpen. Dat is uw volmaakte wil, Heer, dat we elkaar dienen als één lichaam. U bent een geweldige God. We geven u alle eer, alle lofprijs in Jezus' machtige naam. Amen. Alright, dus we gaan het hebben over die vijfvoudige bediening. Wat beschreven staat in Efeze 4 vers 11. Welbekende tekst. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. En daar staat: en hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Nou, daar staat dus: hij heeft sommigen gegeven. Dat wil dus zeggen dus dat niet iedereen deze gave heeft gekregen. Niet iedereen is een apostel, niet iedereen is een profeet, niet iedereen is een evangelist en niet iedereen is een herder of een leraar. Hij heeft sommigen dat gegeven en hij heeft een bepaald doel mee waarom hij dat gegeven heeft. En dat doel, dat zal ik ook verder gaan delen. Maar waaraan heeft hij die sommigen gegeven? Want dat is waar het werkelijk om gaat. Waaraan heeft hij sommigen die gaven gegeven? Hij heeft sommigen die bediening gegeven. Of kijk hoe ik het best kan formuleren. Hij heeft sommigen die gaven gegeven, sommigen die talenten gegeven. Maar waarom en waaraan heeft hij die gegeven? Die vijfvoudige bediening is aan het lichaam gegeven om de gemeente toe te rusten en om hen tot die volmaaktheid te brengen, tot die eenheid in Christus. Dus de vijfvoudige bediening is aan het lichaam gegeven om de gemeente toe te rusten, om hen die tot volmaaktheid om hen tot volmaaktheid te brengen, zeg maar, zodat we met z'n allen tot die volheid kunnen komen, zodat we met z'n allen tot die eenheid kunnen komen. En vandaag de dag kom je in heel weinig gemeentes de hele vijfvoudige bediening tegen die actief is en doet wat het woord ons opdraagt. Dat is gewoon, je komt het gewoon niet of nauwelijks tegen. Er zijn plekken waar je het helemaal niet tegenkomt. En er zijn plekken waar maar een deel erkend wordt. En dan wordt het ook niet gebruikt en toegepast in de gemeente zoals het opgedragen is vanuit het woord. En ik zeg dat niet om te oordelen, ik zeg dat niet om aanstoot te geven of alsof ik alles beter weet. Maar het is gewoon zo. Hij heeft aan de gemeente profeten, evangelisten, apostelen, herders en leraars gegeven. Dat is die vijfvoudige bediening. Die heeft hij aan de gemeente gegeven. En er zijn nog veel meer bedieningen. En er zijn nog veel meer werkingen. En er zijn nog meer genadegaven. En al die dingen meer. En die bouwen ook allemaal het lichaam op. En die zijn allemaal belangrijk. Want er zijn allemaal één lichaam. Dat hebben we ook in de vorige les behandeld. Maar de vijfvoudige bediening is specifiek ook gegeven om het lichaam, zeg maar, te dienen. En deze gaven zijn dus gegeven om de hele gemeente toe te rusten. Dus als alles op de schouders komt van de pastor, van de herder, dan wordt het een ongezonde situatie. Dus als je een voorganger hebt die alles doet, die over je profiteert en die met je mee de straat op gaat om te evangeliseren en die de worship gaat doen en dan is hij aan het drummen en dan is hij aan het zingen en dan is hij weer dat aan het doen en hij is alles aan het doen, dan gaat het niet goed. Dat is ook niet de bedoeling. Dat is helemaal niet hoe het bedoeld is, zeg maar. Dus, en ook vaak, wat je ook ontdekt, zeg maar, is dat als mensen ontdekken dat ze een of andere gave hebben gekregen, dat ze zich bijvoorbeeld geroepen voelen om pastoor te zijn, een herder, of dat ze geroepen zijn om onderwijs te geven, of als evangelist of wat dan ook, dan komen ze heel vaak alleen te staan. Dus dan kunnen ze er wel in opereren voor een gedeelte, maar een heel belangrijk deel blijft liggen, omdat die ruimte niet gegeven wordt door de gemeente waar ze kerken. De gemeente erkent niet altijd de genadegave die God heeft gegeven aan de mensen in het lichaam. Ze hebben hun eigen team, ze hebben hun eigen oudste, ze hebben hun eigen mensen al. En de rest komt gewoon om daarvan te ontvangen. Maar ja, die worden dan niet echt toegerust of bemoedigd of opgeroepen om ook zelf verschil te gaan maken en wat te gaan doen en ingezet te gaan worden tot eer en glorie van zijn naam. Weet je dus, en dat is gewoon heel erg jammer. Dan zijn er ook nog mensen die denken dat ze de genadegave hebben gekregen om hun eigen kleine koninkrijkje te bouwen. En ze denken daarbij dat het allemaal om hun gaat. Maar ook dat is absoluut niet zo. Je hebt die genadegave gekregen om te dienen. Om het lichaam te dienen, om de gemeente te dienen en om God te dienen in de wereld. Weet je, en mensen denken, zij denken dan van, nou weet je, ik ben gezalfd, weet je, ik heb die gave, dus nu ga ik het wel even doen. Het hangt allemaal van mij af. Maar alles wat wij zijn en alles wat wij kunnen is door de genade van God. Ik ben wat ik ben door de genade van God en niet ik, maar de genade van God die met mij is. Weet je, jij bent het niet, het is Christus in jou. En het is een genadegave. Genadegave betekent onverdiende gunst. Je verdient het niet omdat je zo'n geweldige peer bent, omdat je zo'n geweldige babbel hebt, of omdat je zo geweldig goed bent en al die dingen. Integendeel, als je kijkt naar de Bijbel en je ziet bijvoorbeeld Paulus en je ziet bijvoorbeeld Petrus. Ik bedoel, Paulus had je beter in kunnen zetten om gewoon alle Joden en alles te onderwijzen, want hij was zelf een fariseer en onberispelijk wat de wet betreft en ga zo maar door. Hij was een wetsgeleerde. Weet je, dus je had je perfect in kunnen zetten onder de Joden. En Petrus was gewoon een boer, was gewoon een visser. Was gewoon een simpele, ongeletterde man. Die had je beter in kunnen zetten onder de heidenen. Gewoon onder de simpele mensen. Maar God deed precies andersom. Petrus werd ingezet voor de Joden en Paulus werd ingezet voor de heidenen. Hij is de apostel van de heidenen. Hij is mijn apostel. Weet je, en waarom? Omdat God verheerlijkt moet worden door jouw leven. En dus het is niet vanwege jouw talent en jouw gaven dat je ergens ingezet voor ingezet wordt. Weet je, het is zijn genadegave die God je geeft. En jij bent het niet. Hij is het door jou heen. En zo zijn er gewoon heel veel mensen die zichzelf heel snel een titel hebben toebedeeld en zich erin roemen en profileren naar de wereld. Ze hebben zelfs visitekaartjes met profeet die en die en weet ik wat allemaal. Ik bedoel, ik noem mezelf ook evangelist, maar ik heb het niet op mijn visitekaartje staan of zo. En als je het wel zou hebben, moet je het ook zullen weten. Ik bedoel, weet je, wie ben ik? En ik hoef er ook niet over te oordelen, maar We bedelen onszelf heel snel naar me toe. Maar weet je, ik wist dat ik een evangelist was omdat God dat aan mij geopenbaard had. Maar ik begon mezelf pas een evangelist te noemen toen iedereen herkende dat ik de gaaf van evangelist had. En dat ik functioneerde in de gaaf van evangelist. En vanwege de manier waarop ik erin wandel en de manier hoe ik het uitwandel en vanwege de bediening die God ons gegeven heeft, is overduidelijk dat ik de gaaf van evangelist heb gekregen. Maar dat is niet om mezelf daarin te roemen of alleen maar, want te laten zijn, ik ben evangelist. Nee, ik ben Johan Toet, ik ben een kind van de levende God. En omdat ik een kind van levende God ben, heeft hij mij een roeping gegeven en een zalving gegeven om uit te gaan in de bediening van evangelist. En dat is mijn taak. En dat is niet om mezelf te verheerlijken, maar het is om het koninkrijk van God te bouwen. En dus door mensen te bereiken. En tegelijkertijd ook anderen toe te rusten, zodat ze ook kunnen gaan functioneren in de gaaf van evangelist. Of in ieder geval in het werk van evangelist. Want niet iedereen heeft de gaaf van evangelist. Maar we kunnen wel allemaal het werk van evangelist doen. Dus God zegt, als die roemt, laat hij roemen in de Heer. Als iemand gaat roemen, laat hij dan roemen in de Heer. En ik roem in de Heer. Ik ben wat ik ben door de genade van God. Amen. Dus jij kan niets. Het is hij in jou en niets minder dan dat. Wat ik ook heel veel zie in het lichaam van Christus. En opnieuw, ik zeg dat ook weer niet om te oordelen. Het zijn gewoon dingen die ik zie, die ik meemaak, die ik ervaar. En het is gewoon gebaseerd op feiten. Het zijn dat er heel veel mensen een handje van hebben om mensen die bepaalde gaven en talenten hebben te vereren. Nou, weet je, daar wil ik wat over zeggen. Want kijk, ik vind het bijvoorbeeld zelf echt niet prettig. Hè, als mensen naar me toe komen en mij het gevoel geven alsof ik het helemaal ben. Want ik ben het namelijk niet. Nou, ik ben behoorlijk nuchter. Dus als ik thuis kom en iedereen heeft mij een veer gegeven, dan trek ik al die veren eruit. Ik doe mijn kroon af en ik zeg, Heren, ik leg het allemaal aan uw voeten. Want ik ben het niet, maar u bent het in mij. Ja, klopt, ik sta op. Ja, klopt, ik ben gehoorzaam. Ja, klopt, ik ga bewegen. Maar u doet het door mij. U doet het willen en het werken in mij. U bent degene die alles door mij heen tot stand brengt. Niet ik, maar u. En dus u komt alle toe, alle eer en alle glorie en alle lofprijs tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Dus vereren vind ik zelf, je moet er maar één vereren en dat is God. En niets en niemand anders. Nooit buigen voor mensen, alleen maar voor God. Mijn knieën buigen alleen maar voor de levende God. Maar je kunt mensen wel respecteren om de gaven die God ze gegeven heeft en het werk wat ze daarmee doen. En om hun gehoorzaamheid aan God en wat dan ook. Dus ik bedoel, ik respecteer heel veel leiders. Ik respecteer heel veel mensen in het lichaam. Ik respecteer mijn broeders en mijn zusters. Ook om hoe ze wandelen en de dingen die ze mogen doen voor koning Jezus en al die dingen meer. En ik verheug mij in de vruchten die ze mogen dragen. Ik vereer ze echt niet. Vereren doe ik alleen God. Maar ik respecteer ze wel. En dat moet je gewoon niet verwarren met vereren. De mensen die mogen wandelen en nu al verschil maken voor het koninkrijk van God, zijn slechts instrumenten in de handen van onze maker. Ze zijn niet gezalfd omdat ze zo geweldig zijn. Ze zijn gezalfd omdat God genadegaven heeft gegeven, omdat ze bereid waren om op te staan en verschil te maken. Omdat ze zeiden tegen de Heer, maak mij bruikbaar. En dat mag jij ook gewoon zeggen, maak mij bruikbaar. In 1 Korinthe 4 vers 7 staat, want wie maakt onderscheid tussen u? En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had? Zie je, dit is gewoon heel erg belangrijk, weet je. Er is niets wat wij van onszelf hebben wat ons maakt wie wij zijn. Alle goede gaven zijn van boven. Alles is van hem en alles is tot hem. En dat is gewoon heel erg belangrijk, dat je dat gewoon iedere keer weer zo blijft zien. Weet je, er zijn mensen aan het lichaam gegeven om het lichaam verder te helpen. Maar het zijn niet die mensen, het is God in hen. Het is God in ons. Amen. Maar goed, de mensen die echt de zalving hebben gekregen, die echt één of meerdere gaven van de vijfvoudige bediening hebben gekregen, weten waarom zij die hebben gekregen. En ze zullen het ook alleen in die zin toepassen en uitwandelen. En dus wil ik weer even terug naar Efeze 4 vers 11, waar ik net het eerste gedeelte van geciteerd heb. En ik ga nu wat versen erbij nemen, want dat wordt vaak niet gelezen. We lezen vaak alleen dit in Efeze 4 vers 11. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Punt. Dat is hoe het gequote wordt, dat is hoe het gesproken wordt, dat is hoe het gepredikt wordt. En de mensen denken, ja, sommigen hebben het niet, iedereen heeft het, weet je. Arme ik, maar wacht eventjes, laten we even verder gaan. Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten, nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten. Om de heiligen toe te rusten. Daarom is het gegeven, niet om zichzelf toe te rusten, om de heilige toe te rusten. Tot het werk van dienstbetoon is het gegeven. Dus wij moeten dienstbaar zijn. Het is gegeven tot opbouw van het lichaam van Christus. Dus als jij die gave talent hebt gekregen, een van die vijfvoudige bedieningen hebt gekregen, of welke bediening je dan ook hebt gekregen, is het tot dienstbetoon en is het tot opbouw van het lichaam. Niet tot opbouw van jezelf, maar tot opbouw van het lichaam. En dit is belangrijk. Dit is heel belangrijk. Want er zijn zoveel mensen die zichzelf helemaal geweldig vinden. Ze vinden zichzelf echt wel, ik ben Gods geschenk aan de wereld. Weet je, maar jij bent niet Gods geschenk aan de wereld. Jij bent het niet. Weet je, je kan helemaal niets van jezelf. Christus zegt, als iemand niet in mij blijft, kan hij niets. Vanuit jezelf kunt u niets doen. Zonder mij kun je geen vruchten dragen. Zonder mij kun je niets. Dat is wat Jezus zegt. Dus ga niet te veel van jezelf denken wie je ook bent. Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, evangelisten, herders en leraars om de heiligen toe te rusten. De heiligen zijn wij allemaal als één lichaam die in Christus Jezus zijn. Die datzelfde fundament hebben die Paulus gelegd heeft en die Christus gelegd heeft. Hetzelfde fundament. Christus, de Zoon van de levende God, die gestorven en weer opgestaan. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. En we worden behouden uit geloof door genade en niet door eigen werken en de houden van de wet. Dat is het fundament. En iedereen die dat gelooft is een heilige en die moet toegerust worden. En daarom hebben we die vijfvoudige bediening gekregen om de heilige toe te rusten. Het is tot dienstbetoon, het is tot opbouw van het lichaam. Zodat, want dat is het gevolg ervan, dat is het doel ervan. Zodat, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof. Wat ook weer ongelooflijk belangrijk is, want er is geen eenheid van het geloof. En dat is waar we ons voor moeten beijveren. Om die eenheid van de vrede te bewaren. Om die band van de vrede te bewaren. Door de band van de vrede die eenheid van het geloof te bewaren. We moeten zorgen dat we met z'n allen gelijkdenkend zijn. Dat we gelijk gestemd zijn. En dat de neuzen allemaal dezelfde kant op staan. En dat we met z'n allen maar één ding willen. En dat is allemaal gebaseerd op het fundament wat gelegd is. Er is geen ander fundament gelegd dan het fundament wat gelegd is. Weet je, en dus we moeten dus tot die eenheid komen. En daarom is die vijfvoudige bediening gegeven. Zodat we anderen kunnen bedienen daarin. En het is ook gegeven zodat we kunnen komen tot de kennis van de Zoon van God. Zodat we begrijpen wie Hij is, wat Hij voor ons heeft gedaan. En hoe we met Hem kunnen wandelen en hoe we met Hem kunnen leven. En tot een volwassen man. Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Zodat we tot die hele volheid komen. Zodat we in de volheid van het evangelie wandelen. In de volheid van wat Hij tot stand heeft gebracht met zijn dood en zijn opstanding. In de volheid van de genade die ons beschikbaar is gemaakt. En waar wij ons geloof in kunnen stellen. Gewoon totdat we tot die volheid komen van het evangelie. Man, dat is het hele doel. Dat is waarom er een vijfvoudige bediening is. Maar dat is ook het doel van wat God wil dat we bereiken. Die volheid van Christus. De volwassen man. De grootte van de volheid van Christus. Waarom? Zodat we geen jonge kinderen meer zouden zijn die heen en weer geslingerd worden door golven en meegesleurd worden door elke wind van leer, en er zijn wat winden van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij door ons in de liefde, daar heb je weer die liefde, die ongekende liefde, door ons in de liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem die het hoofd is, namelijk Christus. Dus het doel is dat het lichaam toegerust wordt. Dat we het lichaam dienen. En met onze gaven, onze talenten, onze vijfvoudige bedieningen. En alle andere bedieningen, genade, gaven en werkingen die we hebben gekregen door dezelfde Heer, dezelfde God, dezelfde Heilige Geest. Dat we dat inzetten, zodat we met z'n allen, dat betekent niemand buitengesloten, iedereen die in Christus is, met z'n allen zouden toegroeien naar Hem die het hoofd is. Zodat we met z'n allen één worden van denken, één van gevoelens, één van spreken. En dat we met z'n allen één worden, zeg maar, want dat zijn wij namelijk in Christus Jezus. En we moeten zo gaan handelen en zo gaan wandelen en zo gaan bewegen. Er staat van Hem uit, van Christus uit, wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Elke band geeft ondersteuning. En weet je, gooi even alle denominaties aan de kant. Er zijn geen denominaties in de Bijbel. Er is alleen maar de gemeente en het lichaam. Amen. Dus wij zijn met elkaar de gemeente en het lichaam. En elke band is gegeven, en, zodat het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden wordt. Omdat we elkaar dan ondersteuning kunnen geven. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Iedereen heeft een gave en een talent. Iedereen heeft iets gekregen. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Dus het lichaam krijgt alleen maar zijn groei als wij samenwerken als lichaam. Duidelijker kan ik er niet over zeggen. Wanneer jij een gave hebt gekregen uit deze vijfvoudige bediening waar we het nu in specifiek over hebben, en jij gaat daarmee zelf aan de haal en je doet niet wat in het woord wordt opgedragen, dan veronachtzaam jij gewoon de zalving en dan zul je daar verantwoording voor af moeten leggen. De zalving, de gave is niet voor jezelf. Het is om de heilige, de gelovige toe te rusten. Zodat we met z'n allen dat werk kunnen doen. Zodat we met z'n allen tot die eenheid kunnen komen. Zodat we met z'n allen volwassen worden. En wanneer dus het principe van de vijfvoudige bediening wordt toegepast in een gemeente, is het de bedoeling dat die vijf bedieningen elkaar aanvullen en versterken. En als iemand een van die vijf gaven heeft, voert hij die dus niet alleen uit, maar hij herkent die bediening ook in anderen en discipelt hen, zodat ook zij die bediening kunnen gaan uitvoeren. Het is dus belangrijk dat we dit doen, want als ik er alleen maar, als stel dat ik als evangelist alleen maar in mijn eentje erop uit zou gaan om het evangelie te verkondigen. Dan hadden we echt een probleem gehad. Want ik bedoel, de wereld is mega groot. En de mensen gaan gewoon verloren. Als ze niet het ware evangelie gehoord hebben en een keuze kunnen maken. Weet je, dus als ik er mee eens had geweest, had het een probleem geweest. Nee, zoveel mogelijk mensen moeten erop uitgaan. Het is de taak van de evangelisten om hen hierin toe te rusten. Mijn taak is het om andere evangelisten te maken. Mijn taak is om in ieder geval andere mensen toe te rusten, zodat ze zelf ook verschil kunnen gaan maken en het werk van evangelist kunnen gaan doen. Ik bedoel, ik kan niemand de gaaf van evangelist geven. Dat kan alleen God. Maar ik kan ze wel toerusten, zodat ze kunnen gaan functioneren in het werk van evangelist. En als ze die gaaf hebben, kan ik ze toerusten zodat ze die gaaf op een goede manier kunnen uitwandelen. En dat ze die tot het maximale kunnen benutten. Weet je? En zo zijn we allemaal gegeven aan het lichaam om ervoor te zorgen dat we met z'n allen opbouwen. Weet je? Ik bedoel, als jij evangelist bent, man. Weet je, je moet gewoon ondersteund gaan worden en toegerust gaan worden. En weet ik wat allemaal, weet je. En dat was gewoon helemaal niet in Nederland. Totdat ik erover begon te spreken en begon te benadrukken hoe belangrijk het is dat we zielen winnen voor koning Jezus. Die gediscipeld worden om vervolgens weer zielen te winnen en weer te discipelen. En leiders te maken en weer zielen te winnen en weer te discipelen. En weer leiders te maken, zodat het lichaam opgebouwd kan worden en kan groeien. Hoe belangrijk het belang daarvan is. En ik geef mezelf geen veer daarin of zo. Nu zie ik dat andere bedieningen ook evangelisten beginnen toe te rusten en uit te zenden. Nou, prijs God daarvoor. Halleluja. Weet je, hoe meer we dit gaan doen met z'n allen, hoe meer impact we kunnen maken, hoe meer verschil we kunnen gaan maken in het Koninkrijk van God. Maar dit is gewoon belangrijk, belangrijk, belangrijk, belangrijk dat we met z'n allen gaan anderen gaan toerusten en in hun kracht gaan zetten. Weet je, en dat zie je ook in andere bedieningen dat ze dat doen, dat ze leiders maken en dat juich ik toe. Dat ze discipelen maken, dat juich ik toe. Want dat is zo belangrijk, dat we discipelen maken van de bekeerlingen, zodat zij ook weer, dat ze leiders kunnen worden die weer discipelen kunnen gaan maken. Weet je, en zo kan het door blijven gaan en door blijven gaan. En dan kan het zichzelf vermenigvuldigen en zo krijgt het lichaam zijn opbouw. Weet je, en dus het is gewoon ongelooflijk belangrijk. Ik juich, wie je ook bent, als jij een leider bent of een voorganger bent of wat dan ook, ga ervoor zorgen dat je het deel van het lichaam wat aan jou is toevertrouwd, wat jij herdert, dat je hen gaat toerusten. Dat je niet alleen maar gaat vertellen over, weet ik veel, het boek Numeri of Deuteronomium, maar dat je ze gewoon gaat toerusten over wie zij zijn in Christus, wat zij vermogen in Christus en hoe zij verschil kunnen gaan maken en hoe zij erin kunnen gaan wandelen en kunnen gaan functioneren. En dat je ze daarin ondersteunt en dat je ze daarin bemoedigt en dat je ze daarin vrijzet en dat je ze daarin zegent en dat je ze daarin onderwijst. Dat is jouw taak als herder om die mensen tot volwassenheid te brengen. Halleluja. Anyway. Laten we even globaal kijken naar de verschillende gaven en welke hiermee het fundament vormen van de gemeente. Nou, de apostel, en dit is gewoon globaal, dus er is veel meer over te zeggen. Maar de apostel heeft de taak om kerken te stichten. De apostel heeft de taak om anderen te leren hoe zij dat ook kunnen doen en om leiders van hen te maken. Dus die apostel die sticht gemeentes en hij wijst leiders aan. En wanneer die leiders aanwijst om die kerk te runnen, dan wordt hij meestal ten overstaan van de gemeente de handen opgelegd en worden zij ingezegend. Paulus deed dat bijvoorbeeld bij Timotheus. In 2 Timotheus 1 vers 6 kunnen we lezen. Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Nou, apostel Paulus stichtte vele kerken onder de heidenen, zoals Petrus dat deed onder de Joden. Maar apostel Paulus, hij is mijn apostel en ik hou echt van Paulus. Wauw. Romeinen 11 vers 13 tot en met 14. Want tegen u, de heidenen, zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben. Zie je, we hebben maar één apostel van de heidenen en zijn naam is Paulus. Maak ik mijn bediening heerlijk om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat het vlees betreft tot jaloersheid te verwekken en enig uit hen te behouden. Halleluja, hij is zo goed. 1 Timotheus 2 vers 7. Daartoe ben ik aangesteld, zegt Paulus, als prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, staat er. Als een leraar van de heidenen in geloof en in waarheid. Dus hij was een prediker, hij was een apostel en hij was een leraar. En hij deed ook onwijs veel het werk van de evangelist. De apostel helpt ook bij het besturen van een gemeente en hij brengt orde in gemeentes waar wanorde is ontstaan. En dat kunnen we dan weer lezen in 1 Korinthe 11 vers 34. Er staat, als iemand honger heeft, laat hij thuis eten, opdat hij niet tot een oordeel samenkomt. Wat betreft de overige zaken zal ik opdracht geven wanneer ik kom. Dus hij zorgt ervoor dat alle orde is en al dat soort dingen meer. 1 Korinthe 12 vers 28. God heeft nu sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten. Daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Zie je dus, de apostel dient duidelijk de gemeente en rust hen toe om de gemeente die hij sticht of die zijn gesticht op de juiste manier te laten functioneren. Efeze 2 vers 19 staat, zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is en op wie het hele gebouw goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Dus dat is een beetje globaal wat de apostel doet. En dan heb je nog de profeet. De profeet heeft de taak om het lichaam op te bouwen, om anderen te leren ditzelfde te doen. De profeet spreekt openbaring die door de geest wordt geïnspireerd. Nou, een profeet kan rondreizen en verschillende gemeentes bezoeken, of hij opereert binnen één gemeente. De profeet kan in zijn ambt richting geven. En hierin is bijvoorbeeld een voorbeeld in Handelingen 13 vers 1 tot het van Handelingen 13 1 tot en met 5. Waarin Paulus en Barnabas werden uitgezonden nadat de Heilige Geest had gesproken had. Hè? Dus de profeet kan soms heel voorspellende profetie geven over iets wat staat te gebeuren. Maar onder het nieuwe verbond is dat niet een strafgericht van God. We gaan ook nog hebben over profeten en profetieën, dus ik ga er niet te veel over in. Maar het kan wel een waarschuwing zijn, zodat we ons kunnen voorbereiden. Bijvoorbeeld, er staat in Handelingen 11:28 waar Agabus een hongersnood in het hele rijk voorspelde. Maar zijn taak is vooral om op te bouwen, te troosten en te vermanen. 1 Korinthe 14 vers 3 zegt: wie echter profeteert spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. En dan ga ik het wel hebben over wat dat vermanen dan allemaal verder inhoudt. Maar dat is niet wat wij denken. De herder heeft de taak om de kudde te hoeden, om hem te beschermen en om anderen hetzelfde te leren. Nou, Jezus is onze opperherder, halleluja. Ja, hij heeft de hele vijfvoudige bediening wat mij betreft. Maar hij heeft ook herders gegeven om de kudde, de gemeente, te hoeden. En dus een herder houdt zich bezig met het voeden, het verzorgen en het leiding geven aan de gemeente. Hij houdt die kudde bij elkaar. Hij leidt hen in de volle waarheid van het evangelie. Tenminste, dat is zijn taak om dat te doen. En wij noemen de herder in de gemeente dan vaak een pastor of een voorganger of zo. In 1 Thessalonië 5 vers 12 staat: en wij vragen u broeders hen te erkennen die onder u arbeiden, uw leiding geven in de Heer en u terechtwijzen en hen uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar. Nou, een goede herder die zorgt ervoor dat hij de mensen die hem zijn toevertrouwd zodanig leidt dat zij in hun bestemming zullen komen die God voor hen heeft. Hij bemoedigt hen, hij onderwijst hen, hij rust hen toe, hij luistert naar hen, hij dient hen, hij ondersteunt hen. Weet je, hij probeert de verloren schapen, dat zijn zij die uit de kudde zijn weggevallen, weer thuis te brengen en hij beschermt hen tegen dwalingen en valse leer. Dat is zijn taak om dat te doen. En op deze wijze vervult hij dan ook die taak en de gave die hij gekregen heeft. Amen. Stuk van veel meer, maar ik heb al gezegd, globaal wil ik het even aantippen. De leraar heeft de taak om anderen aangaande het woord te onderwijzen en anderen te leren hoe zij dat weer kunnen doorgeven en zelf kunnen uitwandelen. En dus de taak van de leraar, welke soms samengaat met de taak van herder, is om andere mensen te onderwijzen vanuit het woord van God. En hij doet het op zo'n specifieke manier dat anderen hierdoor worden opgebouwd, bemoedigd en groeien in kennis. Dus die leraar die heeft als het ware de capaciteit om het woord op zo'n manier uit te leggen en uit te lichten dat het voor een leek makkelijk te begrijpen is en diegene die het dan hoort, de toehoorder, dan ook echt van kan leren, zeg maar. En dus in feite doet die leraar gewoon een kennisoverdracht. En het is daarom belangrijk dat de leraar over veel kennis beschikt, zodat hij de mensen echt iets kan onderwijzen. Nou, dan hebben we de evangelist. En een leraar, nog eventjes om terug te komen, die moet wel onderwijzen wat in het woord van God staat en niet zijn eigen ideeën en opvattingen. Weet je, je moet de Bijbel gebruiken om mensen dingen te onderwijzen en niet jouw eigen doctrines. Anyway, de evangelist. Een evangelist, ik neem heel even een slokje water, if you don't mind. En dat was snel. De evangelist die heeft de taak om in zo'n kort mogelijke tijd zoveel mogelijk mensen te winnen voor het koninkrijk van God. En hij heeft de taak om anderen te leren om precies hetzelfde te doen. De evangelist die heeft het vurige verlangen om de wereld in te gaan om zoveel mogelijk mensen te bereiken met het goede nieuws van het koninkrijk. Hij trekt de mensen uit de duisternis en hij brengt ze vervolgens in de gemeente. Dus wat hij doet is als het ware de bouwstenen aan de gemeente leveren die de bekeringen dan weer verder kunnen discipelen om zo het lichaam op te bouwen. Maar goed, ik ben ook een evangelist en ik discipel ook zoveel mogelijk als ik kan. En ik geef zoveel mogelijk nazorg als ik kan, zeg maar, om de mensen een stukje fundament mee te geven. Onder andere ook door deze dingen die we nu aan het doen zijn. Maar de evangelist is als het ware de visser van de mensen en brengt de vangst het aquarium in. Het is een hele belangrijke en zo niet de belangrijkste taak in het lichaam. Want zonder bekeerling heb je geen discipel en zonder vis heb je geen aquarium. Amen. Ja, we hebben een aquarium, maar is leeg. Dus maar de taak van de evangelist ligt voor een klein deel in de gemeente zelf. Dus dat is dat hij gewoon de mensen toerust de gemeente opbouwt en bemoedigt, dat lekker het geloof aanwakkert, maar ook gewoon de gemeente toerust. Zeg maar, hoe zij ook het werk van evangelist kunnen doen, hoe ze verschil kunnen maken, erop uit kunnen gaan, het licht kunnen zijn in de wereld, zout kunnen zijn van de aarde, en hoe ze kunnen getuigen met hun leven, met hun wandel, de dingen die ze doen, hoe ze kunnen aanpakken, hoe ze mensen tot de Heer kunnen leiden. En ga zo maar door. Dat is heel belangrijk om die gemeente daarin toe te rusten. Dus dat is ook een deel van de taak van een evangelist, om anderen te leren om hetzelfde te doen. Zeg maar. En het is dan ook tweeledig. Hè? Het bevindt zich binnen en het bevindt zich buiten. De taak van evangelist. Nou, dus wij doen bijvoorbeeld, hè, wij doen mensen winnen voor het Koninkrijk van God. Dat is mijn zalving. Dat doen we door middel van onze campagnes die we doen het hele jaar door. En daarnaast doen we missiereizen. Dat is om andere mensen toe te rusten om hetzelfde te gaan doen. We doen die One Basics, studiegidsen. We doen podcasts, radio. We spreken, doen conferenties, events en gaan zo maar door. Dat is echt om de mensen te discipelen en toe te rusten. Nou, de vijfvoudige bediening is. Dit is een beetje globaal, de vijfvoudige bediening. En de vijfvoudige bediening. Sorry hoor. Ik spreek iets sneller, iets meer dan ik dan mijn keel aan kan op dit moment. De vijfvoudige bediening is anders dan andere bedieningen. Het zijn mensen die een gave hebben gekregen om andere mensen te dienen. En ik geloof wel dat alle bedieningen, alle werkingen, alle genadegaven gegeven zijn om elkaar te dienen en elkaar op te bouwen, et cetera. Maar deze vijfvoudige bediening. Zijn gegeven aan de gemeente om de medige gelovigen toe te rusten, te leiden, te bemoedigen, op te bouwen, te onderwijzen en uit te zenden om hetzelfde werk te gaan doen. Dat is het verschil, zeg maar, met alle andere gaven en werkingen en dat soort dingen. Maar we hebben ze allemaal gekregen om te dienen. Maar deze zijn echt specifiek om de gemeente, de medegelovigen, toe te rusten en op te bouwen en zodat zij hetzelfde werk kunnen gaan doen. Amen. Nou, niet iedereen hoeft die gaven te hebben om het werk te kunnen doen. We kunnen allemaal het werk doen. Niet iedereen is een leraar, maar iedereen kan iemand iets onderwijzen. Niet iedereen is een evangelist, maar iedereen kan evangeliseren. Niet iedereen is een profeet, maar iedereen kan profiteren. En ga zo maar door. En we moeten dus mensen leren, als je wel die gaven bezit, hoe zij dat werk kunnen toepassen in hun leven. Nou, ik kan verder heel veel overdelen nog, zeg maar. Maar het gaat erom dat niet iedereen heeft de vijfvoudige bediening, maar iedereen kan het werk doen. Wat in vijfvoudige bediening staat beschreven. En de vijfvoudige bediening is gegeven aan het lichaam om het lichaam toe te rusten en op te bouwen. Halleluja. En dus ga gewoon ontdekken of jij misschien ook die gaaf of de talent hebt. En ga hem dan gebruiken zoals het woord ons leert dat we hem moeten gebruiken. Op de juiste manier. Inzetten voor het Koninkrijk van God. Amen. Nou, ik hoop dat jullie gezegend zijn weer. En ik hoop je te verwelkomen bij de laatste les van de fase 1, serie 1 Basics. En dan gaan we weer verder naar de volgende ronde. Amen. God bless you. Bedankt voor het luisteren. En tot dan. Doeg.
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
1: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: This week I've started a series entitled Living in the Balance of Grace and Faith. This is one of the most important things that God has ever shown me. I say that about a lot of things because everything the Lord shown me is important. But this really is a foundational truth. And this is a book that I wrote. I couldn't even tell you, but it was probably back in the 80s. This is probably over 40 years ago. It's the very first book that I ever wrote. It's been improved upon, amplified since the first one, but this is the first book that I ever wrote, and I'm giving this away as a free gift to you. We are encouraging people to give something, but we want you to have this because I know what this has done for me. And I know what it'll do for you. So I've been talking about living in the balance of grace and faith. I base this primarily on the scriptures out of Ephesians chapter 2, verse 8, where it says, "For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is a gift of God, not of works, lest any man should boast." And so it says you're saved by grace through faith. You aren't saved by grace alone. You aren't saved by faith alone. You're saved by the combination. Grace is God's part. Faith is our part. Grace is something that is independent of us. It has nothing to do with us. If it had any connection to us and our performance, then it wouldn't be grace. And so that's God's part. He does everything by grace. He moves by grace. It is the mercy and the grace of God. He does not respond to our faith. Most people believe faith is what we do to get a positive response to God, but faith is actually, biblical faith, is nothing but a positive response to what we believe God has already done by grace. Man, those are such important things. It took me 20 years of praying and seeking the Lord to get the understanding that I just said. And that may not mean much to you, but if you could understand what I've just said, I tell you, this is foundational. And very, very few people have discovered this balance between God's part and our part. God cannot move without us. You could say will not move, but He has set it up so that God has provided everything, but it has to flow through us. Ephesians 3:20 says, "Now unto Him who is able to do exceeding abundantly above all we ask or think, according to the power that works in us." The word "according to" means in proportion to or to the degree of. God is almighty, but He will not flow without us. This is where the people who are into the sovereignty, the extreme sovereignty of God, miss it. They just say that God does whatever He wants to, and it has nothing to do with us. Well, it is true that God has provided everything independent of us, and by grace has provided everything, but that grace doesn't automatically come to pass. Romans chapter 5, verse 2 says, "We have access by faith into this grace wherein we stand." God by grace has provided everything, but the access to that grace is through faith. And did you know in Romans 5, 2, the word that is translated access right there is the exact same word that we get our word admission from. If you were to go into a movie theater, you have to buy a ticket and gain admission to that theater. Well, the way you gain admission to the grace of God is through faith. It's not that God responds to your faith, but your faith is a response to Him. And if you don't have faith, then you can't gain admission. You can't get in to where God's grace is. Faith is something that's important. It's our part, but most people think faith is what we do to make God move. God moved by grace, and faith is what we do to move ourselves over there. So I've been talking about this all week. Again, if you missed any of this, please go back and get our materials that we're offering. Get this book. I just can't go back over all of those things. Let me give you another example of this out of 2 Chronicles chapter 20. And this is where Jehoshaphat, the king of Judah, had three kingdoms come against him. There were three armies that came together, three nations that came together against him. And when he saw this happen, he just, in a sense, threw himself on the mercy of God, because there was no way that they could conquer these three nations that had come against them. And I could spend a lot of time reading all of this. Let me just read a portion of this. It says in 2 Chronicles chapter 20, verse 4, "And Judah gathered themselves together to ask help of the Lord. Even out of all the cities of Judah, they came to seek the Lord. And Jehoshaphat stood in the congregation of Judah and Jerusalem in the house of the Lord before the new court and said, O Lord God of our fathers, art not thou God in heaven? And rulest not thou over the kingdoms of the heathen? And in thy hand is there not power and might, so that none is able to withstand thee? Art not thou our God, who didst drive out the inhabitants of this land before the people of Israel, and gave it to the seed of Abraham thy friend, and they dwelled therein?" And then he talks about how that Solomon, when he dedicated the temple, said that if the enemies come and if they call out to God in this place, that God would hear from heaven and would defend them and destroy their enemies. And so he just goes through and rehearses all of these promises that were made unto them. And in verse 13, it says, "And all Judah stood before the Lord with their little ones, their wives, and their children. And then upon Jahaziel," the son, and it lists all of these different people, which I can't pronounce their names, but this, "upon this prophet," he was a Levite, and he was of the sons of Asaph, "came the Spirit of the Lord in the midst of the congregation. And he said, "Hearken ye, all Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat, thus saith the Lord unto you, be not afraid nor dismayed by reason of this great multitude, for the battle is not yours, but God's." Boy, this is awesome. Here they are, one nation facing three nations. They were outnumbered in the natural. There was no hope. And yet he says, don't be dismayed. You know, dismayed is when you lose your power. It not only means that there's fear, but you have been paralyzed by fear is what it's talking about, the word dismayed. And he says, don't be afraid or dismayed by reason of this great multitude. The battle is not yours, but God's. Tomorrow, go ye down against them. Behold, they come up by the cliff of Ziz, and ye shall find them at the end of the brook before the wilderness of Jeruel. You shall not need to fight in this battle. Set yourselves, stand ye still, and see the salvation of the Lord with you. O Judah and Jerusalem, fear not, nor be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord will be with you. Man, this is one awesome thing. Here they were facing an impossible situation. The king, Jehoshaphat, had just prayed a prayer and asked for God's help. And upon a prophet comes the Spirit of the Lord, and he says, don't be afraid, don't be dismayed. The battle is not yours, it's the Lord. Tomorrow, go out against them, and you aren't even going to have to fight in this battle. Man, that's amazing. Here's a prophet. I tell you, this prophet, this was a huge step of faith on his part, but he said that you will go out against them, but you won't even have to fight. That the battle is the Lord's, and that you will stand still and see the salvation of the Lord. And look at Jehoshaphat's response in verse 18. And Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem fell before the Lord, worshiping the Lord. Again, this is a huge step of faith. You know, let's just say that in our day, people read the Bible like somehow or another it's not real. This was a real situation. And one of the ways that you have the Word of God have its major impact on you, the impact it's supposed to have, is you take it out of just this realm of something that happened thousands of years ago and you put it into our context. If we were going out to fight a battle, and we were going, and say, for instance, Russia and China and North Korea all came together and they were coming against us and we were outgunned and outmanned, and we pray and ask God for help, and then a prophet stands up. Let's say that I stand up and under the inspiration of the Lord said, don't be afraid, don't be dismayed. This battle isn't yours, it's the Lord. We can go out against them, but we aren't even going to have to fight. God is going to fight for us. And we will hold our peace. And if I prophesied that, how many of you would just fall on your face and begin to start praising God? I guarantee you, most people would be so impacted by what they were seeing in the physical natural realm that it would be hard for them to look past that and just start rejoicing in something that was said by a prophet. The fact that the Israelites fell down and worshiped the Lord, this is just amazing that these people believed the prophet, and here they were. The situation hadn't changed. The only thing that had changed was they now had a word from the Lord. Did you know that this parallels our situation today? There are some of you that you have a sickness or a disease. Maybe the doctor has told you that you're going to die, and so in the natural, there is no hope. And yet the Word of God says that by His stripes you are healed. Now, are you going to fall down on your face and worship God for what God said and believe the Word of God? Or are you going to believe the word of the doctor? Are you going to believe what you feel? See, you need to take these things and put them into our context and face your situation and then apply these same principles. They fell down and worshiped the Lord. And it says in verse 19, and the Levites are the children of the Kohathites and of the children of the Korites stood up to praise the Lord God of Israel with a loud voice on high. In other words, they not only praised God, but then they started a worship service and they started praising God and believing what He said. In verse 20, it says, they rose up early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem, believe in the Lord your God, so shall you be established. Believe His prophets, so shall you prosper. Man, this is awesome. So the next day they got up, it was time for the battle. They assembled themselves together and he encouraged the people. He says, believe the word that God gave us. Here was the prophet encouraging these people to go by faith instead of by what they saw. And then look what he did. In verse 21 it says, and when he had consulted with the people, he appointed singers unto the Lord that they should praise the beauty of holiness. And they went out before the army and to say, praise the Lord, for his mercy endureth forever. Boy, now this is awesome. They're going out to fight three armies. They are way, way, way outnumbered. And instead of putting the army in the front, he puts all of the singers in the front praising God. I tell you what, that's one time that people might not have been so excited about being in the choir or on the praise and worship team, because they were going to be the ones in the front of the battle. They were going to get the brunt of the enemy attacks, but they were doing it in faith because God had said that they wouldn't even have to fight in this battle, that He would fight for them, that the battle was the Lord. Did you know we have similar promises? We have promises that God causes us to triumph in Christ Jesus. The Lord said, don't let your heart be troubled, neither let it be afraid. You believe in God, believe also in me. John chapter 14, verse 1. We've got so many promises. John 16, 33, in the world you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. We should be putting praise out there in front of things. And yet most of us are looking at our problems. We're looking at the doctor's report. We're looking at our pain in our body. We're looking at our lack of finances. We're looking at all of this natural realm, and we aren't recognizing that God has already promised us victory. If you truly are believing what God says, there will be an attitude of praise and worship and rejoicing in your heart. This is precisely the reason that a lot of people don't see God's power come to pass in their life, is because they know what the promises says. They're praying for it and hoping it'll happen, but they don't believe it enough to act on it. They don't believe it enough to praise God before the doctor's report. I couldn't tell you how many times I've prayed for somebody and they had terrible pain or couldn't move or, you know, just whatever. And I pray for them and I say, how are you? And the pain is totally gone. They're able to move. But before they'll rejoice, they'll say, all right, I'm going to go to the doctor and see if I'm healed. And I tell you, the spirit of slap just wants to come all over me when something like that happens. That here they are, there is a physical manifestation, but they aren't going to believe until they can have somebody in the natural confirm it. They have no ability to walk by faith whatsoever. They're going to walk by sight. And they may pray for what's in the spiritual realm to come, but they aren't going to believe it until they have all of their problems resolved. These people believed God to the point that they put the singers in the front to go out and fight in this battle. Man, this is what we need to be doing. You need to recognize that God has already purchased victory. He's already promised that we always triumph in our Lord Jesus Christ. This is a victory that overcomes the world, even our faith. And we just need to use a little bit of faith and go to praising God. Praise will focus our attention upon the Lord and off of the negative. And so as they did that, they put the singers in the front. Look in verse 22. It says, and when they begin to sing and to praise, the Lord set ambushments against the children of Ammon, Moab, and Mount Seir, which were come against Judah, and they were smitten. For the children of Ammon and Moab stood up against the inhabitants of Mount Seir utterly to slay and destroy them. And when they had made an end of the inhabitants of Seir, everyone helped to destroy another. And when Judah came towards the watchtower of the wilderness, they looked unto the multitude, and behold, they were dead bodies fall unto the earth, and none escaped. This is awesome. Three three armies came together and two of them decided that they'd wipe out one of those armies. You know, Judah wasn't that big of a threat, and so it didn't really have to have three armies. Two could do it, and that way they'd be able to split the spoil two ways instead of three ways. So they wiped out Mount Seir, and then they started fighting each other, and so that the last two guys standing killed each other. And when the Israelites crested the hill and looked down in the valley, there was nothing but dead bodies. And it was exactly as God had prophesied, that the armies were destroyed. They didn't even have to fight in this battle. And it goes on to record that they spent 3 days going and gathering all of the spoil from these dead soldiers. And it says right here in verse 22, "And when they began to sing and to praise, the Lord set ambushments." Now see, some people could take this, and if you don't understand the balance between grace and faith, some people would think, well, see, it's when they praised God, this made God move. No, God had already guaranteed them that they weren't going to have to fight in the battle, that the battle wasn't theirs, it was the Lord. God had already dictated the defeat of these three nations. It was a done deal. But it wasn't going to happen sovereignly. It wasn't going to happen independent of them. They had something to do, but their praising God didn't make God do something. God had already spoken, and in God's heart, it was a done deal. He had already guaranteed them victory, but they had to cooperate. Their faith didn't make God move. Their faith simply reached out and appropriated what God said He was already going to do. It's like you got this dam there that's holding back all of this water, and you need something to break that dam. The water's already there, but you need to release it. You need to open up the floodgates. And this is what faith does. Their praising God, their obedience didn't make God move. Their obedience allowed God to move and do what He already wanted to do. I'm telling you, if you can understand this, it changes everything. I still need to do things. I still need to stand in faith. Yes, I need to study the Word. Yes, I need to pray. Yes, I need to build myself up. But those things don't make God move. Those things just help me to allow God to flow through me. It allows His goodness that is already for me and for you to flow through us. So yes, we need to do things, but if you get to thinking that it's what I've done that now made God move, you will begin to start taking credit when you see the power of God manifest through you. And the Scripture says in Isaiah twice, it says, "My glory will I not share with another." If you are sitting here thinking, "I did this, it's my faith that made these things happen," I guarantee you, you will stop the flow of God. God is not going to give you the credit. Actually, that was God the Father speaking about His Son, Jesus, when He said, "My glory will I not share with another." God is always out to glorify Jesus. You know, we've seen a lot of things. I mentioned this on my program yesterday, and we've seen the Lord supply $130 million worth of assets, debt-free, in 9.5 years. But I'm not the one that gets credit for that. God is the one who did it, but He didn't do it sovereignly. He did it through me. See, there's this combination.

Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs. Voor gebed of bemoediging. Maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack. Ons onderwijs op Caris Bible College. Of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
7: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
8: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
10: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Begin je dag met God.
1: We gaan dus even lezen in 1 Korinthe hoofdstuk 2 vers 16. Ik ga even beginnen meteen waar Paulus dit zegt. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij hem zal onderrichten? Maar wij, zegt Paulus, wij hebben de gedachten van Christus. De Engelse vertaling zegt, we have the mind of Christ. Wij hebben het denken van Christus, zegt Paulus over de nieuwe wedergeboren gelovige, die nieuwe mens, die heeft de gedachten van Christus. Nou, ik heb besloten, als het staat in het woord van God, is het waar en is het voor mij. En ik wil je uitnodigen om met diezelfde houding hiermee bezig te gaan. Dus zeg gewoon eens hardop, ik heb het denken van Christus. Ik heb de gedachten van Christus. Dat is goed om zo'n statement te maken, want als God het zegt, mogen wij het ook zeggen. En misschien denk je, ja, maar ik heb helemaal niet het denken van Christus. Ik denk aan heel veel dingen die helemaal niet goed zijn. Dat kan, dat is jouw natuurlijke denken, maar jouw wedergeboren geest heeft het denken van Christus. En daar mogen we naar gaan leven. En wat wij nu moeten doen, is ons natuurlijke denken, gewoon het denken wat plaatsvindt met onze hersenen, dat moeten we gaan vernieuwen, zegt de Bijbel. En ik denk dat de meeste mensen deze tekst wel kennen, maar ik wil toch een aspect ervan aanhalen wat de meeste mensen nog niet hebben gezien. Is in Romeinen hoofdstuk 12 vers 1 zegt Paulus dit. Ik roep u er dan op toe, broeders, door de ontfermingen van God of door de genade van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd. Wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid of door de vernieuwing van uw denken. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Paulus doet hier een oproep dat wij ons denken moeten gaan vernieuwen. Hij zegt, wordt veranderd door het innerlijk vernieuwen van je denken. Hoe verandert jouw leven? Dit is zo belangrijk. Want iedere week spreek ik mensen die gebed vragen omdat ze willen dat hun leven verandert. Maar wat zegt Paulus hier? Wordt innerlijk veranderd, wordt veranderd door het vernieuwen van je denken. Als je anders gaat denken, gaat je leven er anders uitzien. Maar eigenlijk heeft Paulus het hier ook in de context juist over het denken van Christus. Let maar eens op wat er staat. Hij zegt, ik roep u dan op toe, broeders, door de ontfermingen van God. Let op, door die ontfermingen van God, door die genade van God. Waar heeft Paulus het over? En ik ga nu niet helemaal door de Romeinenbrief heen, maar in Romeinen hoofdstuk 1, 2 en 3 laat Paulus zien dat iedereen zondig is, een zondaar is. Jood of heiden, iedereen heeft gezondigd en mist de heerlijkheid van God. Dat is even de samenvatting, zou je kunnen zeggen, van Romeinen hoofdstuk 1, 2 en 3. Dan in Romeinen hoofdstuk 4 laat Paulus zien dat Abraham gerechtigheid ontving door zijn geloof. En dat dat ook voor ons beschikbaar is, daar komt hij bij in Romeinen hoofdstuk 5. Waar Paulus vergelijkt tussen Adam en Christus. Dat is Romeinen hoofdstuk 5 vers 17. Waar Paulus zegt dat wij in Christus de gave van gerechtigheid hebben ontvangen. Nu weer in dit leven kunnen gaan regeren. We hebben een overvloed aan genade en de gave van gerechtigheid ontvangen. Christus heeft teniet gedaan, zou je kunnen zeggen, voor de wedergeboren mens wat Adam heeft gedaan. Dan in Romeinen hoofdstuk 6 begint Paulus over die nieuwe mens. En dan zegt hij, weet u niet dat wij die gedoopt zijn, in Christus gedoopt zijn. Dat we met hem gestorven zijn, begraven zijn, opgestaan zijn in een nieuw leven. En dat de zonde niet langer over je zal heersen. Dat is Romeinen hoofdstuk 6. In Romeinen hoofdstuk 7 heeft Paulus over het feit dat we vrijgekocht zijn van de wet. En daar heb ik ook een uitzending over gedaan. De zonde zal niet langer over je heersen, want, zegt Paulus Romeinen hoofdstuk 6, u leeft niet langer onder de wet, maar onder genade. In Romeinen hoofdstuk 7 legt Paulus uit dat de wet gebruik maakte van ons vlees en dat daarom de wet krachteloos was. Maar, zegt Paulus, God zij dank, in Christus Jezus ben ik daar nu van verlost. En dan begint hij in Romeinen hoofdstuk 8 over het leven in de geest. En dat we door de geest geleid mogen leven. Paulus behandelt in de hele Romeinenbrief eigenlijk onze identiteit in Christus. En dan noemt hij in die brief van alles op wat God voor ons heeft gedaan. God heeft ons vergeven, gerechtvaardigd. We gaan regeren in het leven. We zijn gestorven aan de zonde, gebracht onder de genade. Niet langer onder de wet. We leven naar de geest. Paulus legt al die dingen neer in de Romeinenbrief. En dan zegt hij dit. Uiteindelijk komt hij hierop terug. Ik roep u dan op toe, broeders, door de ontfermingen van God, door de genade van God, door alles wat God gedaan heeft, al die dingen die ik net op heb genoemd. Zegt Paulus, als je dat beseft, roep ik je erop toe om je lichamen toe te wijden aan God als een levend en heilig gevallig offer en om je denken te vernieuwen. Nu God zoveel voor ons gedaan heeft, is het tijd voor ons om ons denken te vernieuwen. En waarom is dat belangrijk? Ik ga daar in mijn nieuwe boek, Supermens, ga ik daar dus op in. En dat is hoofdstuk 12, is een vernieuwd denken. Waarom is dat zo belangrijk? Let op wat ik schrijf in mijn boek. We hebben gezien dat we de identiteit, de autoriteit en de kracht van Christus ontvangen hebben. Dit is een van de laatste hoofdstukken. En de gaven van de geest. Maar nu moeten we leren wat een vernieuwd denken is. Waarom? Het maakt niet uit hoe rijkelijk God ons zegent, hoeveel God ons ook geeft. Het zal geen uitwerking hebben in ons dagelijks leven als we niet ons denken vernieuwen. Nog een keer, het maakt niet uit hoeveel God ons geeft, hoe rijkelijk God ons zegent. Het zal geen uitwerking hebben in ons dagelijkse leven als we niet ons denken gaan vernieuwen. Als we niet dat denken van Christus gaan toepassen. Het maakt niet uit wat God je geeft. God zegt, ik geef je de autoriteit over iedere ziekte en iedere kwaal. Matteüs hoofdstuk 10. Drijf demonen uit, spreek in tongentaal. Je bent vergeven, gerechtvaardigd, geheiligd. Je kan nu regeren met Christus. Je bent niet langer onder de vloek, je bent onder de zegen. Al die dingen geeft God ons. De 9 gaven van de geest, laat ik zien in mijn boek. De gaven van de Heilige Geest staan tot je beschikking. Alleen niks daarvan gaat tot uiting komen in je leven als jij je denken niet vernieuwt. Zolang jij denkt, ik kan het niet, ik heb het niet, of je weet het niet, gaat het niet gebeuren. Gaat het niet gebeuren. Daarom is ons denken zo ontzettend belangrijk. Ik leg ook uit in mijn boek dat ons denken is onderdeel van onze ziel. Ik leg uit, de mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Je hebt je lichaam, gewoon je fysieke lichaam. Je hebt je geest, die zit van binnen, jouw wedergeboren geest. En je hebt je ziel. Jouw ziel is jouw denken, je emoties, je wil, je karakter, je persoonlijkheid. Je zou kunnen zeggen je natuurlijke kant. Het is je ziel waar jouw denken een onderdeel van is. Nou, die wedergeboren geest, die moet door ons denken, die moet door onze ziel heen werken. Ondanks dat hij alles ontvangen heeft. Laat me uitleggen wat ik bedoel. Je zou kunnen zeggen, misschien kan ik het ergens mee voordoen, maar laten we zeggen, eens kijken of ik een mooie toren kan bouwen hier. Gaat dit lukken? Dit, laten we zeggen, dit is jouw wedergeboren geest, waar God alles in heeft geplaatst. Hierin zitten de gaven van de Heilige Geest, de kracht van God. Je bent vergeven, rechtvaardig, je kan Gods stem verstaan. Al die dingen zitten erin. Je bent gezegend, je bent niet langer onder de vloek. Allemaal aspecten van die wedergeboren geest. Dit is jouw lichaam. Jouw lichaam moet nu bepaalde dingen gaan doen. In jouw geest zit bijvoorbeeld de bekwaamheid om in tongentaal te spreken. Dat is een geestelijke taal, die is onderdeel van jouw geest. Maar jouw lichaam moet dat gaan spreken. Jouw tong moet gaan spreken. In jouw geest zit de bekwaamheid om zieken te genezen. Daar zit de autoriteit en de kracht van, daar zit de autoriteit van Christus en de kracht van de Heilige Geest. Maar hoe ga je dat doen? Daarom zeg je, je zal handen leggen op zieken en ze zullen genezen. Je hebt dus je lichaam nodig. Wat is de brug tussen jouw wedergeboren geest en jouw lichaam? Dat is jouw ziel. Laten we deze proclamatiekaart van Supermens even als jouw ziel gebruiken. Kijk, die vormt de brug. Om dingen van jouw geest naar jouw lichaam te krijgen, moet jouw ziel meewerken. In jouw geest zit de bekwaamheid om zieken te genezen. Matteüs hoofdstuk 10 vers 1. Ik geef u kracht en macht over iedere ziekte en elke kwaal. Zit in jouw geest. Nu zie je een ziek iemand en in jouw geest zit de kracht, de bekwaamheid om die persoon te genezen. Wat je moet doen is handen leggen op die zieke en hem genezen. En die ziekte bestraffen dat hij eruit komt. Maar wat gebeurt er nu? Nu bekomt onze ziel. En in ons ziel zit ons denken, daar zit ons karakter, daar zit onze persoonlijkheid, daar zitten onze emoties. En jouw ziel Ten eerste, als jij niet je denken hebt vernieuwd en je weet niet dat die kracht in jouw geest zit, als nooit iemand jou heeft geleerd om zieken te genezen, als je daar nooit een preek over hebt gehoord, nog nooit een boek over hebt gelezen, komt het niet eens in je denken omhoog om dat te doen, terwijl die bekwaamheid er wel in zit, in jouw geest. Toen ik tot geloof kwam, toen ik mijn leven aan Christus gaf, was in een samenkomst. Ik gaf daar mijn leven over aan Jezus. Een dienst later werd er gebeden voor de doop in de Heilige Geest. Was diezelfde dag, datzelfde weekend, werd er gebeden voor de doop in de Heilige Geest. Ik ging naar voren, want ik wilde gedoopt worden in de Heilige Geest. Mijn punt is, op dat moment had ik mijn leven aan Jezus gegeven en ik was gedoopt in de Heilige Geest. Ik had de bekwaamheid in mijn geest om in tongentaal te spreken. Toch sprak ik niet in tongentaal. Waarom niet? Ik had nog nooit van tongentaal gehoord. Ik wist niet wat het was. Ik wist niet eens dat het voorkwam in de Bijbel. Ik wist helemaal niks ervan. In die preek over de doop in de Heilige Geest werd niks over tongentaal gezegd. Ik kende ook niemand die in tongentaal sprak. Het was pas een tijd later dat ik in een kerkdienst stond en dacht dat diegene naast mij Pools aan het praten was. Toen ik zei tegen iemand, joh, die kerel die spreekt Pools. En die zei, nee, dat is geen Pools, dat is tongentaal. Dat is wat? Ja, dat is een taal van de Heilige Geest. Ik dacht, wacht even, die heb ik nog nooit op school gehad. Ik heb Frans gehad, ik heb Duits gehad, ik heb Engels gehad, maar hier heb ik nog nooit les over gehad. En toen werd me uitgelegd, wacht, je kan spreken in tongentaal. Je kan geheimenissen bidden tot God. Je kan het perfecte gebed bidden. Oh, wat heb je daarvoor nodig? Dan moet je gedoopt zijn in de Heilige Geest. Ik zei, maar ik ben gedoopt in de Heilige Geest. Oh, dan kan je het ook. En uiteindelijk beschrijf ik ook in mijn boek 50 redenen om te spreken in tongentaal. Ik heb hem hier niet liggen. Maar in dat boek beschrijf ik ook hoe ik toen erachter kwam dat ik al kon bidden in tongentaal. Ik had het nooit gebruikt. Het zat al in mijn wedergeboren geest, maar omdat ik er nog nooit had van gehoord, omdat het nog niet in mijn denken zat, had ik het niet gebruikt. Daarom zegt het woord van God ook, mijn volk gaat ter gronde door een gebrek aan kennis. Wat je niet weet, kan je niet gebruiken. Ik weet dat ze in Nederland spreekwoord hebben wat niet weet, wat niet deert, maar dat gaat niet op. Het is wat je niet weet, kan je niet gebruiken. Dus in jouw geest zit de bekwaamheid om zieken te genezen, om in tongentaal te spreken. Maar nu moet het door jouw ziel. Dus ten eerste, als je het niet weet, hè, hier heb je die brug, dat is je ziel. Ten eerste, als je het niet weet, kan je het niet gebruiken. Maar misschien weet je het wel. En die wedergeboren geest die wil handen leggen op iemand om te genezen. Maar jouw ziel, daar zit in één keer de emotie angst. Daar zit in één keer twijfel. Ja, wat nou als er niks gebeurt? Wat nou als ze me raar vinden? Maar ik weet ook niet zo goed wat ik moet zeggen. En één keer in jouw denken, die ziel die niet wedergeboren is, die begint heel hard te malen. En uiteindelijk te twijfelen en angst en weet je, en uiteindelijk doe je het niet. Dat heeft dus te maken met onze ziel. Onze geest wil het, ons lichaam kan het, maar onze ziel moet willen. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we ons denken vernieuwen. Het maakt niet uit wat God allemaal in ons geplaatst heeft. We hebben nodig een vernieuwd denken voordat het eruit komt. We hebben nodig een vernieuwd denken voordat het eruit komt. Daarom is het zo ontzettend belangrijk. Kijk, ik vergelijk in mijn boek de christelijke wedergeboorte ook met het wedergeboren worden gewoon van een baby. De Bijbel leert, op het moment dat we wedergeboren worden, beginnen we allemaal als baby, leert de Bijbel ons. Pasgeboren baby's. Net zoals een kindje geboren wordt als pasgeboren baby. De Bijbel zegt, we zijn allemaal volmaakt in Christus. Maar dat is iets anders als volwassen in Christus. Toen Seth, onze jongste, die werd geboren, nou dan, zo'n kindje wordt geboren, wordt bij de moeder gebracht. Op een gegeven moment pakt die verloskundige toch dat kindje even terug. En dan kijkt ze, zit alles erop. Ja, hij heeft 10 vingers, hij heeft 10 tenen, hij heeft 2 benen, hij heeft 2 oren, hij heeft een neus, hij heeft ogen. Hij kijkt je aan, hij ademt, hij doet. En dan geeft ze dat kindje terug. En dan weten ze, dat kindje is volmaakt. Dat kindje heeft alles, dat kindje doet het goed, dat kindje is prima. Maar dat kind is nog niet volwassen. Ik kan niet tegen Sef zeggen, mooi, je bent volmaakt. Ik zou het fijn vinden als je morgen een kamer gaat zoeken. Dat kan niet. Hij is wel een volmaakt, maar hij is nog niet volwassen. Wat doe je nu? Nu begin je dat kind, begint zich natuurlijk te trainen en te ontwikkelen. En dat heeft heel veel te maken met hun denken. Ik snap natuurlijk, kinderen moeten ook opgroeien in leeftijd en in lichamelijk en al die dingen meer. Maar je bent hun denken aan het trainen. Dus toevallig was ik gisteren aan het vissen met mijn zoontje Matthew. En vlak bij ons huis zit een park, slootje, een watertje. En dan kan je heel makkelijk van die kleine visjes vangen. En dan ben ik aan het leren om te vissen. Dus dan leer ik van, joh, hier, je moet een stukje brood aan dat haakje doen. En weet je, ik moet opletten, want hij heeft zijn denken nog niet vernieuwd om te vissen. Dus als ik niet omkijk, of hij gooit al het brood in het water om de vis eten te geven. Maar gisteren at hij snel al het brood zelf op, want hij wilde zelf het brood hebben. Maar dan moet je maar op een gegeven moment leren van, hoe werkt dat? Dan moet je kijken naar die dobben, wachten tot hij ondergaat. En je bent hem aan het leren om te denken. In theorie kan hij alles, alleen hij weet het nog niet. Nou, Dat is eigenlijk met onze geest precies hetzelfde. We moeten ons denken vernieuwen. Daarom is dat zo ontzettend belangrijk. We kunnen niet in een nieuw leven wandelen terwijl we als een oude schepping blijven denken. Je kan Christus niet volgen als een nieuwe schepping, maar denken als een oude schepping. Jouw denken is de brug tussen wat in jou geplaatst zit en wat eruit komt. Daarom is het zo belangrijk. En ons denken vernieuwen is best wel een behoorlijke uitdaging. Dat zie je door heel de Bijbel heen. Het was voor God, dit is misschien een mooie ook voor jezelf om op te schrijven. Het was voor God makkelijker om Israël uit Egypte te halen dan om Egypte uit Israël te halen. 400 jaar lang zaten ze in slavernij. Ze dachten als slaven, ze voelden als slaven. Ze zagen zichzelf helemaal als slaaf. Nu had God ze vrijgekocht. Alleen ze dachten nog in beperkingen, in onmogelijkheden en als slaven. Het was voor God makkelijker om Israël uit Egypte te halen dan Egypte uit Israël. Voor ons is het precies hetzelfde. Het is voor God makkelijker om ons uit de wereld te halen, ons te redden, ons te heiligen, dan het is om de wereld uit ons te halen. Want we zijn opgevoed in die wereld, we denken als de wereld, we voelen als de wereld, we zijn getraind als de wereld. En nu moeten we in één keer ons denken gaan vernieuwen. Niet naar de wereld, maar naar het koninkrijk van God. En dat is het principe van je denken vernieuwen. Want het koninkrijk van God heeft andere regels, werkt op een andere manier. Als je van het koninkrijk der Nederlanden gaat naar het koninkrijk, Verenigd Koninkrijk, dan heb je daar andere regels. Je moet daar je denken vernieuwen. Als je daar, vanaf het moment dat je daar aankomt, moet je in één keer heel anders gaan denken. Je moet aan de, verkeerde kant van de weg rijden. Je moet Engels praten, moet je bewust over nadenken. Je moet rekenen met ponden in plaats van euro's. Je moet daar even je hele denken moet je omgooien. Wil je functioneren in een ander koninkrijk? Nou, de overgang van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van God, Kolossenzen 1 vers 13 en tot en met 15, we zijn overgeplaatst van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van God, is veel groter dan de overgang van het koninkrijk der Nederlanden naar het Verenigd Koninkrijk. Het zijn twee totaal verschillende koninkrijken waar je je denken moet vernieuwen. Het zijn bijna tegenovergestelde koninkrijken. De wereld zegt, als je veel wil hebben, moet je veel verzamelen, moet je veel vasthouden. Jezus zegt, als je veel wil hebben, moet je veel weggeven. De wereld zegt, als iemand iets aandoet, moet je met bitterheid, wraak, woede, oog voor oog, tand op tand. Jezus zegt, vergeef in ieder die je iets aandoet. Het zijn totaal verschillende koninkrijken. De wereld zegt, vertrouw in jezelf en God zegt, vertrouw op mij. De wereld zegt, volg je hart. Jezus zegt, volg mij. Het zijn twee totaal verschillende koninkrijken. Maar er zit heel veel van de wereld, zit nog steeds. Je hoort zoveel christenen zeggen, ach lieverd, je moet gewoon je hart volgen. Nee, je moet je hart niet volgen. Je moet de leiding van de Heilige Geest volgen. Ach, je moet in jezelf geloven. Jezus zegt nergens geloof in jezelf. Hij zegt geloof in God. Dit zijn twee totaal verschillende koninkrijken waar mensen hun denken in moeten vernieuwen. Amen, I'm preaching good. Oké. Dus ook de dingen die we meemaken met God. Wij zitten soms zo in dat wereldse systeem. Ik wil een verhaal lezen uit het evangelie van Marcus, hoofdstuk 8. Het evangelie van Marcus, hoofdstuk 8. Misschien kan je nog een keer in de reactie zeggen, ik heb het denken van Christus. Ik heb het denken van Christus. In Marcus hoofdstuk 8 zie je, daar is het verhaal van de tweede wonderbare spijziging. Jezus had al een keer voedsel vermenigvuldigd en heel de menigte gevoed. En hier doet Jezus het opnieuw. Dan vraagt hij hen, hoeveel broden, hoeveel vissen hebt u? Nou, dan zeggen ze 7. Hij dankt het, hij vermenigvuldigt het. En uiteindelijk staat er hier, zij aten, werden verzadigd. Was ook een menigte van duizenden mensen. En het overschot raapte ze bij elkaar. En ze hadden 7 manden hadden ze over. Het waren er ongeveer 4000 die gegeten hadden. Hij stuurde hen weg. Even tot zover. Er gebeurt hier een gigantisch wonder. 4000, alleen de mannen werden geteld, dus misschien waren het wel 10, 12, 13.000 mensen. Die worden hier gevoed met enkele visjes, zegt de Bijbel. Met een paar broden, 7 broden en enkele visjes. Voedt Jezus een menigte van 10, 12, 15.000 mensen. En bovendien blijven er nog 7 manden over. 7 manden over. Dat leert je een gigantische les. Ten eerste zie je, Jezus had zijn denken vernieuwd. Jezus dacht niet in onmogelijkheden. Jezus ziet die hele menigte, 7 broden, enkele vissen. En hij denkt, er is genoeg. En hij begint te breken en er is ook genoeg. Iedereen krijgt te eten, er blijven 7 manden over. Wat gebeurt er nu in dit verhaal? Vanaf vers 10. Toen hij meteen in het schip gegaan was, met zijn discipelen, kwam hij in de streken van Dalmanuta. Wie zal er maar wonen? En de farizeeën liepen uit en begonnen te redetwisten en verlangden van hem om te verzoeken met een teken uit de hemel. Hij zuchtte diep. Nou, staat er even, ik ga het even samenvatten, het is een lang verhaal. Hij verliet hen. Hij ging opnieuw in het schip naar de overkant. Nou komt het. En zijn discipelen hadden vergeten broden mee te nemen. Ze hadden niet meer dan 1 brood bij zich in het schip. De discipelen waren vergeten om brood mee te nemen. Ze waren maar met z'n 12 en met Jezus, met 13 mensen. En 1 brood. Vlak hiervoor heeft Jezus 13.000 mensen eten te geven. Met een paar broden en een paar vissen. En wat gebeurt er dan? Dan staat er dit. Hij gebood en zei, kijk uit voor het zuurdeeg van de Farizeeën en het zuurdeeg van Herodes. En zij spraken met elkaar over en zegt, dit zegt hij omdat wij geen broden mee hebben. Jezus die dat wist, zei tegen hem, waarom spreekt u erover met elkaar dat u geen broden hebt? Ziet u het nog niet? Begrijpt u het nog niet? Hebt u nog steeds uw verharde hart? Hebt u ogen en ziet u niet? Hebt u oren en hoort u niet? Herinnert u zich niet toen ik de 5 broden brak voor 5.000 mannen, hoeveel volle manden met stukken brood u opraapte? En zeiden 12. En toen ik de 7 brak voor de 4.000, hoeveel manden hadden we toen over? En ze zeiden 7. Hij zei, waarom begrijpt u het dan niet? Waarom begrijpt u het dan niet? Nou, het punt is, de discipelen zaten blijkbaar in die boot te discussiëren met elkaar dat ze niet genoeg eten mee hadden. Vlak hiervoor, heeft Jezus tienduizenden mensen gevoed met een paar broden. Nu zitten ze met z'n 13e, 1 brood, en ze denken weer, er is te weinig. En ze hebben het daarover op met elkaar. En dat kan je opmaken uit het feit dat als Jezus iets zegt, zeggen ze, oh, dit zegt hij omdat we geen broden hebben. Jezus zegt, waarom is je hart nog steeds zo hard? Waarom heb je een verhard hart? Waarom zie je het niet? Waarom hoor je het niet? Waarom begrijp je het niet? En waarom herinner je het niet? In andere woorden, waarom heb je je denken vernieuwd? Waarom denk je nog steeds op de oude manier? Waarom denk je nog steeds in tekort? Waarom denk je in moeilijkheden? Waarom denk je in onmogelijkheden? Vernieuw je denken met de wonderen die God doet. Jezus had verwacht dat ze inmiddels zouden zeggen, oh, het maakt niet uit dat we maar 1 brood hebben. En met z'n 13e zijn. Want er is altijd genoeg in het koninkrijk van God. En Jezus kan het vermenigvuldigen. Ze hadden het nu al 2 keer gezien. En toch maken ze zich zorgen. En Jezus verwijt hun verharde hart. Nou, als dat geldt voor de discipelen. Laten we even nederig zijn. Die constant met Jezus meeliepen. Die wonderen voor hun ogen zagen gebeuren. Hoeveel te meer geldt het voor ons? Ook ons hart kan vrij makkelijk verhard raken. We kunnen horen van geweldige wonderen van genezingen, van bevrijdingen. En de eerste volgende keer dat we in zo'n situatie terechtkomen, kunnen we toch weer denken, oh nee, hoe moet dit? Of gaat dit goed komen? Of hoe zal dit lopen? En dan kunnen we ook denken, oh, zien we het niet? Begrijpen we het niet? Herinneren we het niet? Alles wat Jezus al gedaan heeft. Waarom is ons hart nog zo verhard? We moeten ons denken vernieuwen. Ieder wonder wat Jezus doet, moet je je denken mee vernieuwen. Daarom is het zo belangrijk om die getuigenissen te vertellen. En ook voor jezelf. Ik hou een lijst bij met wonderen, genezingswonderen die we meemaken. Wonderen van voorziening die we meemaken. Omdat iedere keer kan je weer geneigd zijn soms om te twijfelen. Momenteel zijn we bezig met een nieuw gebouw. En dat project kost letterlijk miljoenen. Miljoenen. En als je alleen maar kijkt naar de natuurlijke omstandigheden, kan je denken, waar halen we miljoenen vandaan? Weet je, dat lijkt te veel. Er is te weinig. We hebben het niet. Alleen dat is je natuurlijke denken. Daarom moet je je denken vernieuwen, zowel met het woord van God als de ervaringen, de wonderen van God. Dus aan de ene kant begin je te mediteren op Filippenzen 4, vers 19. God zal voorzien in alles wat ik nodig heb, overeenkomstig zijn rijkdom in heerlijkheid door Christus. Hij voorziet niet overeenkomstig wat ik op de bankrekening heb, niet overeenkomstig de mensen die ik wel of niet ken. Hij voorziet overeenkomstig zijn rijkdom. Dus je begint je denken te vernieuwen met het woord van God. En je begint je te herinneren de wonderen die God deed. Vanaf het eerste moment dat God mijn bediening riep, of ik nou een t-shirt nodig had en een broek, er was genoeg. Of ik 20 euro benzine nodig had om naar een spreekbeurt te rijden, er was genoeg. Of we onze eerste auto nodig hadden, in één keer was daar genoeg. Toen we een camera nodig hadden en een tweede camera, was daar in één keer voorziening. Toen we de boeken gingen uitbrengen en gratis weg gingen geven, was de voorziening. Toen we in dit pand terecht waren gekomen, was het geld er ook niet. Maar zodra we de stap zetten in geloof, was de voorziening. Een paar weken terug hadden we, eigenlijk in een week, hadden we 100.000 euro nodig. En er werd gegeven uit het niks 100.000 euro. Er was voorziening. En dan begin ik die wonderen tegen mezelf te vertellen. Mezelf eraan te herinneren. En dan bedenk ik, er is altijd genoeg in het koninkrijk van God. Ik wil niet denken in moeilijkheden en onmogelijkheden. Ik wil niet kijken naar wat ik niet heb. Ik wil denken, in dit geval vanuit de portemonnee van de Vader. Ik wil denken vanuit de hemel naar de aarde. Dat is je denken vernieuwen. Denk aan de gunstbewijzen, de goedheid van God, de dingen die je hebt meegemaakt. En leef niet langer een natuurlijk leven. Waarom? Mijn mooie stellage staat er nog. In die geestelijke mens, in die geest, ben ik vrijgekocht van de vloek waar armoede onder valt. Ben ik gezegend met Christus. Christus is gestorven voor mijn armoede, opdat ik rijk zou worden. Ik heb de zegen van Abraham ontvangen. Er zal altijd genoeg zijn. God voorziet in alles wat ik nodig heb. Dat zit allemaal in die geestelijke mens. Het zit er allemaal in. En nu is het aan mij om een natuurlijke mens te vernieuwen, zodat ik... Mijn denken te vernieuwen, dat ik geloof zou hebben en uiteindelijk ook in mijn handen komt. Nou, dat is de manier waarop je bewust bezig bent met het denken vernieuwen.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.

0: een verlangen om geestelijk te groeien en verlang je naar krachtig, geloofsopbouwend en inspirerend onderwijs? Bestel dan de gratis boeken van Tom de Wal van Frontrunners. Tom heeft meer dan 10 boeken geschreven over thema's als goddelijke genezing, je identiteit in Christus, krachtig gebed, bescherming tegen de duivel, de kracht van tongentaal, de waterdoop en nog veel meer. Bestel al deze boeken nu gratis in de webshop van Frontrunners voor jezelf en als cadeau voor anderen op frontrunners.nl.
1: Heb je wel eens nagedacht over de Bijbelteksten die ons oproepen om op Jezus te gaan lijken of om dezelfde wonderen te doen als Jezus? Lijkt moeilijk te geloven, toch? In het gratis boek Supermens ontdek jij wie je bent in Christus en de identiteit, kracht en autoriteit die God jou gegeven heeft. Bestel Supermens gratis op frontrunners.nl.
0: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
2: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
3: Je groeit ook. Ik haal het net al even aan. Voor de eerste keer dat ik mijn denken moest vernieuwen, jaren en jaren terug, toen God me voltijd riep. Dat was gewoon in dat God vertrouwen voor 2 t-shirts en een paar spijkerbroeken. Toen ging het om 20 euro. Toen ging het om dit, toen ging het om dat. Ik ben niet meteen begonnen met God geloven voor een paar miljoen. Dat kan niet. Zo'n sprong kan je niet maken. Zo'n brug kan je niet maken. Dat zou een brug zijn van hier naar de andere kant van de studio. Zit het in je geestelijke mens? Ja, wel degelijk, maar het moet door je ziel heen als kanaal voor je nieuwe mens. En daarom moeten we ons denken vernieuwen. Ook voor ons geldt dat het makkelijker is voor God om ons uit het wereldse systeem te halen dan het wereldse systeem uit ons te halen. We zijn zo geprogrammeerd. Laat ik nu toch maar even zitten blijven over financiën. We zijn zo geprogrammeerd om te kijken naar je bankrekening en dan zeggen dit is wat het is. Misschien naar je salaris en zeggen dit is wat het is. En daarna te leven, dat te verwachten en te denken in onmogelijkheden. Ik kom dit ook heel vaak tegen bij besturen van kerken, bij oudsten of wat dan ook. Weet je wel? En dan zeggen ze maar dit is wat het is. Dit is wat er gegeven wordt. Meer kunnen we niet doen. Ik kijk nooit naar wat er binnenkomt. Ik luister naar wat God zegt. Iedere keer als God iets zegt, vaak is het geld er niet. Toen God zei, geef al je boeken gratis weg. Ik werd zenuwachtig. Ik wist, we moeten voor 10.000 euro's. We hebben 25.000 boeken moeten we drukken. Kost gigantisch veel geld. We hebben een stuk loods nodig. We hebben een office manager nodig die het verstuurt. We hebben denk ik van alles nodig. We moeten verpakkingsmaterialen inkopen. We moesten een bestelbus kopen om de bestellingen te kunnen wegrijden. Nieuwe boeken op te halen. Dat was een project van, was dat geld er? Nee. Maar het is een opdracht van God. En dan moet je je denken vernieuwen. Oké, als God het zegt, komt het geld. Je zet de stap en het geld komt. Maar daarvoor moet je je denken vernieuwen. En dat geldt altijd voor iedereen. Jij zegt, je kan geen nieuwe wijn in een oude wijnzak stoppen. Dat spreekt over het nieuwe verbond. Als ons denken nog een oude wijnzak is, om het zo maar te zeggen, daar kan die nieuwe wijn van het nieuwe verbond niet in. Daar kan die rijkdom van Christus niet in. Dat past daar niet in. Daarom moet je een nieuwe wijnzak zijn. Een wijnzak die soepel is, die beweegt en die meebeweegt en het denken wat aanpast. Een nieuw leven vraagt een nieuw denken. Nou, misschien ken je de uitspraak. Het is een bekende uitspraak, volgens mij is het gewoon een seculiere uitspraak. En je hoort hem vaak. Als je doet wat je altijd deed, zal je krijgen wat je altijd kreeg. Dat is een bekende uitspraak. Maar weet je wat ook waar is? Als je denkt zoals je altijd dacht, zal je hebben wat je altijd had. Waarom? Als jouw denken niet verandert, verandert jouw leven niet. Paulus zegt, word veranderd door de vernieuwing van je denken. Hoe verandert je leven als jouw denken vernieuwt? Als je op dezelfde manier blijft denken, blijf je op dezelfde manier leven. Nou, Jezus wist dat het leven in het koninkrijk van God, dat nieuwe leven, dat een nieuw denken vereist. Daarom zei hij, je kan geen nieuwe wijn doen in oude zakken. Je hebt een nieuwe wijnzak nodig. Toen ik dat las in de Bijbel, heb ik besloten, ik word nooit een oude zak. In Gods koninkrijk is geen plaats voor oude zakken. Amen. Dat is een mooie voor mensen om uit de context te trekken. En te zeggen, weet je wat Tom zei? Dat in het koninkrijk van God geen plaats is voor oude zakken. Amen. Jezus zei dat. Dus word nooit een oude zak. Nou, de wereld weet hoe belangrijk dit is. Toevallig sprak ik twee mensen ook die onze business school volgen. En die ook zelf trainingen geven. Gewoon seculiere training over marketing, voeding, over allerlei verschillende dingen. Maar zij zeiden ook, in de wereld, ieder seminar, iedere training, waar begint het altijd mee? Het begint altijd met mindset. Iedereen heeft het over mindset. Een modewoord. Mindset, mindset, mindset, mindset. De wereld weet, alles verandert als een mindset verandert. Als de manier waarop mensen denken verandert. En de wereld gaat ermee vandoor, terwijl het al duizenden jaren in het woord van God staat. Vernieuw je denken. Vernieuw je denken. Dat is een concept vanuit het woord van God. Wil je je leven veranderen, moet je je denken veranderen. Jezus wist, je kan geen nieuw leven hebben in het koninkrijk van God met een oud denken. Dus wat doet Jezus? Matteüs hoofdstuk 4, vers 17. Jezus begint te prediken en hij predikt dit. Vanaf toen begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk, de hemelen, is nabijgekomen. Jezus zegt, je moet je bekeren, want het koninkrijk van God is gekomen. Wat is de meest letterlijke betekenis van bekering? Is verander je denken. Het is het Griekse woord metanoia. En het woord noia betekent bedenken of denken. En meta betekent veranderen. Ja, mensen moeten hun gedrag veranderen om in het koninkrijk van God terecht te komen. Natuurlijk, je moet gaan geloven, het vraagt heiligheid, al die dingen. Maar het verandert bij anders gaan denken. Jij zegt, bekeer je, want het koninkrijk van God is nabij. Letterlijk zegt Jezus, verander je denken, want het koninkrijk van God is binnen handbereik. Wil je functioneren in het koninkrijk van God, moet je je denken vernieuwen. Moet je je denken vernieuwen. Een nieuw leven start met een vernieuwd denken. Nou, dit is het bijzondere. De rijkdom van onze nieuwe schepping. En daarmee ga ik dan, denk ik, een beetje afsluiten. De rijkdom van onze nieuwe schepping. Weet je nog, dit is de geestelijke mens in het voorbeeld. Die heeft de identiteit van Christus ontvangen. Die is vergeven, gerechtvaardigd, geheiligd, smetteloos, volmaakt. Hij heeft dat allemaal ontvangen. De gave van gerechtigheid heeft hij ontvangen. Hij heeft de autoriteit van Christus ontvangen. Hij is gezeten met Christus aan de rechterhand van God. Overheden, machten, krachten zijn er allemaal onderworpen. Je hebt kracht om slangen en schorpioenen te treden. Niks zal je kwaad doen. Je hebt autoriteit over demonen, ziektes. Je hebt de naam van Christus in mijn naam, zei Jezus. We hebben de naam, de autoriteit van Christus ontvangen. Je hebt de kracht van Christus ontvangen. Je hebt de Heilige Geest. Dezelfde geest die Jezus had, woont nu in jou. Je hebt de gaven van de Heilige Geest ontvangen. De gaven van geloof, tongentaal, woord van kennis, woord van wijsheid, gaven van genezing, onderscheid van geesten. Al die gaven, gaan we nog wel een aparte serie over doen, zitten in die wedergeboren geest. Je hebt het karakter van Christus ontvangen, want je hebt de vrucht van de geest ontvangen. Vrede, liefde, geduld, goedheid, al die dingen zitten in die wedergeboren geest. En je hebt zelfs het denken van Christus ontvangen. Dat zit daarin. Ga met me mee naar 1 Korinthe, hoofdstuk 2. 1 Korinthe 2 vanaf vers 9. Het is zoals geschreven staat. Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. Dus er zijn dingen die heeft geen oog gezien, geen oor gehoord, geen mensenhart zijn die ooit bedacht. Dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Dat zijn wij. God heeft dingen voor ons bereid die nog niemand heeft gezien, gehoord of bedacht. Aan ons echter heeft God het geopenbaard. Om de dingen van de geestelijke wereld te snappen, heb je openbaring nodig. Openbaringskennis. Aan ons heeft God het geopenbaard door zijn geest. Door de Heilige Geest. De geest immers onderzoekt alle dingen en zelfs de diepte van God. De Heilige Geest kent zelfs de dieptes van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Als jouw natuur, of jouw geest kent jouw hele mens, kent jouw hele wezen. Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. Alleen de Heilige Geest van God kent God zelf door en door. Wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Wij hebben ontvangen de Heilige Geest van God opdat wij zouden weten, opdat wij zouden kennen de dingen die God ons door genade geschonken heeft, die ons door God genade geschonken zijn. Zie je, het is allemaal genade alles wat God ons geeft en de bedoeling is dat wij het zouden weten. Van die dingen spreken wij ook, zegt Paulus. Niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert. Soms is het moeilijk om gewoon met menselijke woorden uit te leggen. Maar met woorden die de Heilige Geest ons leert. Om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar, zegt Paulus, de natuurlijke mens, dus gewoon jouw ziel, jouw denken, jouw wil, neemt de dingen van de Geest van God niet aan. En ook gewoon de natuurlijke mensen, dus ook de mensen om ons heen die niet wedergeboren zijn, nemen de dingen van de Geest van God niet aan. Want ze zijn dwaasheid voor hem. Voor jouw natuurlijke denken, voor het natuurlijke denken is het dwaas om een hand op een zieke te leggen en dan te verwachten dat hij geneest. Dat is dwaasheid voor natuurlijke mensen. Hij kan ze ook niet leren kennen, want die dingen moeten geestelijk beoordeeld worden. Dat soort dingen heb je geestelijk inzicht voor nodig. Dan moet je begrijpen dat de kracht van de Heilige Geest stroomt door je handen, waardoor de zieke geneest. Dan moet je begrijpen dat wanneer je de naam van Jezus gebruikt, dat alles daarvoor buigt. Daar heb je geestelijk inzicht voor nodig. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen. Jouw geestelijke mens, die innerlijke mens, die wedergeboren mens, heeft de bekwaamheid om alle dingen te beoordelen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Niemand, zeker niet de natuurlijke mens, die kan die geestelijke mens beoordelen, want het gaat zoveel dieper. Het is zo'n andere dimensie. Dan staat er dit. Wie heeft de gedachten van de Heere gekend dat hij hem zal onderrichten? Nou, dit is een bekende uitspraak uit het Oude Testament van de profeten. He, dat ze zeiden, ja, maar wie kent de gedachten van God? He, we kunnen niet weten wat God denkt. Maar

Heilige Geest zitten de verlangens van de Heilige Geest, zoals de vrucht van de Geest, die denkt, die verlangt aan vrede, goedheid, liefde, geduld, blijdschap. Dat zijn allemaal aspecten van het denken van Christus. Maar ook het verlangen om handen op zieken te leggen en ze te zien genezen. Dat is het denken van Christus. Als je een zieke ziet en je denkt, wacht, als ik mijn handen op diegene kan leggen, zal die genezen. Dan begin je te wandelen in een vernieuwd denken. Als je iemand ziet en je ziet dat hij heeft problemen in zijn leven. En je ziet, wacht, die zijn demonisch en ik kan die demonen uitwerpen. Dan begin je te krijgen het denken van Christus. Als je tekort ziet, maar je weet, als we hier de zegen van God ontvangen en er zal overvloed zijn. Dan begin je te hebben het denken van Christus. Jezus zag tekort, maar hij dacht aan overvloed. Jezus zag zieken, maar hij zag... Maar hij dacht al dat hij zag ze al genezen in zijn denken. Jezus zag een demonische man met zijn natuurlijke ogen, maar in zijn denken werd die man vrijgezet. En hij werd ook vervolgens vrijgezet. Dat is het denken van Christus. Wij hebben dat denken van Christus. Dat zit in die geestelijke mens. Het denken van Christus. Nou, zoveel mensen, en ik heb hier al vaak ben ik op ingegaan met alle andere thema's. Maar ze denken dat ze niet kunnen weten wat God denkt. En dan zeggen mensen, ja, maar Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. Gods plan is hoger. Gods gedachten zijn hoger. Dat is waar als het gaat om het Oude Testament. Maar nu leven we onder het nieuwe verbond. Hebben we de geest van Christus ontvangen. Zijn we wedergeboren en hebben het denken van Christus. Die tekst, Gods gedachten zijn niet onze gedachten, gaat niet over wedergeboren christenen. Het gaat over zondaars en het gaat over goddelozen. Daartegen zegt God, mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Ondanks dat ik dit vaak heb laten zien, ga ik het nog een keer laten zien, want dit zijn zulke belangrijke dingen. Jesaja, hoofdstuk 55, vanaf vers 7. Wat staat daar boven trouwens, boven het hoofdstuk? Staat uitnodiging tot heil, uitnodiging tot redding. En dan staat er, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Dus zoek God. Waarom? En dan staat er dit. Laat de goddeloze zijn weg verlaten. Daar staat voor het eerst het woordje weg. De man van ongerechtigheid zijn gedachten. Over wie gaat dit? Dit gaat over de goddeloze en de man van ongerechtigheid. Laat die zijn weg verlaten en de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heer. Ik heb al behandeld. Wat betekent bekeren? Laat die zijn denken vernieuwen tot de Heer. Laat hij zich omkeren van zijn wegen. Dan zal hij zich over hem ontfermen. Tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Tegen wie zegt God dat? Tegen de goddeloze. Uw wegen zijn niet mijn wegen. Tegen wie zegt God dat? Tegen de man van ongerechtigheid. Zoals de hemel hoog is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten hoger dan uw gedachten. Vervolgens gaat het niet helemaal lezen, maar gaat het over het woord. God zegt zoals regen en sneeuw neer dat uit de hemel en daarin niet terugkeert, maar de aarde de vochtig, dan maakt dat ze voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaien, brood aan de eter. Zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos terugkeren, het zal doen waar ik het voor zend. God heeft zijn woord gegeven zodat wij ons denken zouden vernieuwen. God zegt juist, bekeer je, verander je denken, zodat mijn gedachten jouw gedachten worden. Zodat mijn wegen jouw wegen worden. Deze tekst is niet bedoeld om christenen te laten zien dat ze nooit Gods gedachten en plannen kunnen kennen. Nee, deze tekst is juist een berisping voor de goddeloze en de man van ongerechtigheid, omdat ze anders denken dan God. En God zegt, ik wil dat mijn gedachten jouw gedachten zijn en mijn wegen jouw wegen. Mijn plan, jouw plan. Dus en dit geldt helemaal niet meer onder het nieuwe verbond. Wat Paulus zegt, wij hebben het denken van Christus. Paulus noemt het zelfs onverstandig als we niet weten wat de wil van de Heer is. Ik heb zo vaak meegemaakt, nog steeds. Mensen zeggen, ach, we kunnen nooit de wil van God, kunnen we nooit kennen. We kunnen nooit de wil van God begrijpen. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Nee, Paulus zegt dit in Efeze 4, vers 17. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. Begrijp wat de wil van de Heer is. Paulus noemt het onverstandig als we niet begrijpen wat de wil van God is. In andere woorden, wij moeten ons denken vernieuwen met het woord van God. Begin je denken te vernieuwen. Je begint je denken te corrigeren. Ik ga er de volgende uitzending dieper op in. Je mediteert over de wonderen van God. Want in jouw geest zit het denken van Christus. In jouw geest zit het denken van Christus. Misschien is het goed om gewoon nog een derde keer te zeggen, ik heb de gedachtes van Christus. Ik heb het denken van Christus. Ons

0: De nieuwe mens. Efeze 2 vers 6. Daarmee ga ik afsluiten samen met Colossenzen hoofdstuk 3. Efeze 2 vers 6 zegt die nieuwe mens. Hier. Hij heeft ons met hem opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Die nieuwe mens die zit in de hemelse gewesten met Christus Jezus. Ver boven alle overheid en macht en kracht. Heb ik de vorige uitzending uitgebreid over gehad. Maar nu zegt Paulus, nu je daar zit, gaan we even door naar Efeze, Filippenzen, Colossenzen hoofdstuk 3. Je bent dus gezeten met Christus in de hemelse gewesten. Nu zegt Paulus, als u nu met Christus bent opgewekt, bent u dat? Ja, hebben we net gezien. Zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit, waar jij dus met hem zit. En bedenk de dingen die boven zijn en niet die op aarde zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. Vernieuw je denken. Vernieuw je denken. Tekst na tekst na tekst spreekt over dat nu we in Christus zijn, nu we een supermens zijn, nu we wedergeboren zijn, dat we ons denken moeten vernieuwen. Wat is het woord van God rijk? Efeze 4, vers 23. Hier spreekt Paulus, heel de Efezebrief gaat over wie we zijn in Christus. Dan zegt hij namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens, we zijn geen oude mens, we zijn nu een nieuwe mens, we zijn nu die nieuwe supermens, die nieuwe mens. Maar die oude mens moet u afleggen. Die gaat te gronden door misleidende begeerten. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. Dat u constant vernieuwd wordt in de geest van uw denken. Wordt vernieuwd, zegt Paulus, in de context van die nieuwe mens. In de geest van uw denken. Je hebt het denken van Christus. Maar nu moet dat niet alleen in jouw geestelijke mens blijven zitten. Al die potentie, al die bekwaamheid, al die rijkdom. Dan moet je nu je denken mee gaan vernieuwen. Zodat dat tot uiting komt in je leven. Dat is de kracht van de vernieuwing van je denken. God zegen en vernieuw je denken.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
3: Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs en dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken en wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
4: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
10: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
8: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
12: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
10: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Emuze en welkom naar Dagelijks Brood, oftewel Dagelijks Voedsel voor uw geest. En we zijn inmiddels bij Filippenzen 3, we zijn bijna bij 4 en we gaan eigenlijk de hele Filippenzen brief vandaag afmaken. Dan zijn we al 3 weken bezig geweest met de brieven aan de christenen in Filippi, dus de Filippenzen brief. Halleluja. Nou, gisteren zijn we geëindigd bij uitstrekkend naar het nieuwe en niet naar het oude kijken, maar naar het nieuwe uitzag. En dan nogmaals, heeft Dagelijks Brood jou gezegend tot nu toe? Dan wil ik je vragen om dit te delen. Deel het met je familie, je vrienden, om je heen op de social media kanalen, zodat we meer mensen van zegen kunnen zijn. En heeft Dagelijks Brood jou gezegend? Je wilt met ons partneren op God Radio en je wilt dat we het nog kunnen uitzenden op God Radio, dan kun je ervoor geven, partner zijn met ons via choicenation.nl/geven of zo, maar gewoon choicenation.nl, dan zie je onze geefpagina of whatevangelismmission.com. Amen. Nou, we zijn bij Filippenzen hoofdstuk 3, vers 17. Hij zegt, wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en hou het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Hij zegt, wees met elkaar mijn navolgers, oké? Sommige mensen zeggen van, ja, ik volg Jezus. Ik volg God, ik hoef niemand te volgen. Dat klopt niet. Je volgt altijd Jezus via iemand. Je volgt altijd God via iemand, omdat je kan God niet zien. Daarom is het belangrijk. Iedereen is belangrijk om een geestelijke vader te hebben, een mentor te hebben, een geestelijke huis te hebben, een pastor te hebben, die jou kan opvoeden in het woord. Je kan het geestelijke leven niet zelf leven. Hij zegt, wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Dus Paulus was het juiste voorbeeld voor hun om te volgen. Want velen zegt hij, ik heb dikwijls met u over hun gesproken en zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hij zegt, velen wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Ze haten alles wat met het kruis te maken hebben. En ze willen niet dat men zou geloven in de waarheid van het evangelie. En zeggen, hun einde is het verderf, hun God is hun buik en hun eer is hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Zij bedenken aardse dingen. Zie je dat? Dus weet je, vaak denken mensen van, oh, je moet demonische dingen bedenken voordat het fout is. Nee, aardse dingen zijn ook demonisch. Paulus zegt hier dat, hey, ze zijn vijanden van het kruis. Aardse dingen zijn vijanden van het kruis. Wat betekent dat? Matteüs 16. Ik ga even iets laten zien. Matteüs 16, Jezus had net gezegd dat hij naar de kruis zou gaan. En Petrus had net gewoon bevestigd dat hij de Christus is. En Jezus had net tegen Petrus geprofiteerd dat op hem zou hij zijn kerk bouwen. Niet op hem, maar op de openbaring die hij heeft natuurlijk. Okay? De katholieken hebben gezegd dat Jezus de kerk is gebouwd op Petrus. En Petrus was de eerste paus. Dat klopt niet. Jezus zou op deze Petra, op deze openbaring, oké? Okay? Nou, toen zei ineens Petrus tegen Jezus de volgende. Hij zegt, van toen af aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en van de overpriester en de schriftgeleerden en dat hij gedood zou worden op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. En hij zei tegen hem, God zij uw genadige Heere, dit zal u beslist niet met u gebeuren. Maar hij keerde zich, Jezus keerde zich om en zei tegen Petrus, ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. U bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Dus vaak, de aardse dingen die mensen bedenken zijn demonisch. En toen pas zei Jezus, vers 24, toen zei Jezus tegen zijn discipelen, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Nou, Paulus zegt je in vers 18, zegt hij, Filippenzen 3, vers 18 zegt hij, ze wandelen als de vijanden van het kruis van Christus. Ze wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Ze willen hun eigen kruis niet dragen. Ze zeggen, nee joh, gewoon, je hoeft niet gedisciplineerd te leven in het geloof. Je kan doen wat je wilt. Je kan gewoon genieten van wat je wilt. Je kan gewoon seks hebben voor het huwelijk. Je kan gewoon uitgaan en al deze immorale dingen doen. Nee, het maakt niet uit. Het maakt uit. Dit zijn mensen die vijanden zijn van het kruis van Christus. Ze zijn letterlijk vijanden van het kruis van Christus. Hij zegt dus, velen zijn vijanden van het kruis van Christus. Dus al deze mensen die jou willen zeggen van ja, je hoeft niet helemaal bla bla bla bla bla. Allemaal vijanden van de kruis van Christus. Oké, ren weg van ze. Want Jezus zei tegen Petrus, je bedenkt niet de dingen van God, maar van de mens. En hij noemt hem Satan. Dus menselijke bedenkingen zijn satanisch. Oh, waarom moet je weer naar de kerk? Waarom moet je evangeliseren? Waarom moet je zoveel doen voor God? Satanische gedachten. Zijn menselijke gedachten en zijn satanisch. Dus ik ben heel erg streng daarover. Dat is wat de Bijbel hier zegt. Ze zijn vijanden van het kruis. Ze willen alleen maar hun eigen genot. Hun God is hun buik. Hun God is de buik. En hun eer is hun schande. En dan zegt hij in vers 20. Onze burgerschap is echter in de hemel. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heer Jezus Christus. Onze burgerschap. Onze paspoort. Onze burgerschap. We hebben het paspoort van de Koninkrijk van God. Hij zegt, die ons vernederde lichaam veranderen zou, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkte lichaam. Overeenkomstig de werking, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Dan vers 4, ik heb nog veel meer om te zeggen. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo standen in de Heere, geliefde. Hij zegt, blijf standen in de Heere, geliefde. Met andere woorden, wees niet onwankelbaar. Wees niet onwankelbaar. In het boek van 1 Korinthe 15, lees je iets moois. Paulus, de brief, 1 Korinthe 15, laatste vers 58, zegt hij, daarom mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap. Dat uw inspanningen niet is te vergeefs in de Heere. Niet te vergeefs is in de Heere. Daarom zegt hij dus in Filippenzen 4 vers 1. Daarom mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo standen in de Heere. Blijf standen in de Heere. Don't fall, keep standing. Blijf standen in de Heere. En de Heere is degene die je doet staan, oké? Blijf gewoon in hem. Hij is degene die je vasthoudt. Amen. En dan zegt hij, ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Heer. Nou, blijkbaar was er een beetje een frictie binnen de gemeente. Tussen Euodia en Syntyche. Okay? Dus zo roepen wij ook iedereen binnen de gemeente van Jezus Christus, die elkaar niet kunnen zien, die een beetje frictie hebben, maak het goed. En wordt eensgezind. Dan zegt in vers 3. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel. Heb deze vrouw die samen met mij gestreden hebben in het evangelie. Ook met Clemens en mijn andere medearbeiders. Van wie de namen in het boek des levens staan. En deze vers 3 is belangrijk. Hij zegt, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie. Mensen die zeggen dat vrouwen niet kunnen prediken. Oké, ik ga niks zeggen daarover. Je bent gewoon religieus. Als het Oude Testament, je hebt mensen zoals Deborah. Deborah heeft een hele land geleid. Dat was Oude Testament, hè? Nog strenger, de verbond was nog strenger. Als in het Oude Testament Deborah een hele land heeft geleid. En ook een profetes Huda. Een profetes genaamd Huda. Als zij een hele land heeft geleid en de volk heeft richting gegeven. Laat staan in het Nieuwe Testament. Ik zeg wat? Laat staan in het Nieuwe Testament. Des te meer dat vrouwen een grote rol hebben. Profetes Huda was een profetes ook in de Bijbel. Dat kan je ook vinden in het boek van 2 Koningen. Kan je lezen, 2 Kronieken 34 kan je lezen over de profetes Huda. Nou, als in het Oude Testament vrouwen ook profetes waren. Volg me eventjes. Miriam was een profetes. Deborah was een richter. Oké? Nou, als vrouwen in het Oude Testament een profetes en leiders van een volk waren. Laat staan in het Nieuwe Testament. Laat staan in het Nieuwe Testament. En Paulus was een Jood, Farizeeër. Oké? Nou, de teksten die je gaat aanhalen, gaan we ooit over hebben. Maar denk over na. Een Jood, een Farizeeër van een Farizeeër, Paulus. Oké? Streng als ik weet niet wat. Het Oude Testament kent van achter naar voor. Weet dat er waren profetessen die door God gezalfd waren in het Oude Testament. Dat waren profetessen in dezelfde level als apostel, pastor, profeet, evangelist. Weet dat God ze gezalfd heeft in het Oude Testament. Je kan het lezen. Profetes Huda, Deborah, Miriam, de zus van Mozes. In de wet. Laat staan in het Nieuwe Verbond. Des te meer dat er zijn vrouwen die gezalfd zijn om het werk van God voor te doen. om te prediken, om te profiteren, om de zieken te genezen. En als je heel religieus bent en zegt, ja, vrouw kan niet prediken. Je bent heel religieus, je moet de Bijbel niet bestuderen. Je neemt een woord van Paulus, zo de Paulus die in Farisea is, die de Bijbel goed kent. Lees de context waar hij het over heeft. Amen. Daar hou ik het bij. De religieuze mensen. Verblijdt u altijd in de Heer. Ik zeg het altijd, verblijdt u. Verblijdt u altijd in de Heer. Ik zeg het altijd opnieuw, verblijdt u. God wil dat u jezelf verblijdt. U welwillend zijn aan alle mensen bekend. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd. Maakt uw verlangens, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken. Met dankzegging bekend worden bij God. Dit is een van mijn meest favoriete teksten van een zorgvrij leven. Je kan zorgvrij leven. Je kan wat? Zorgvrij leven. Je kan leven en leven zonder stress. Door gewoon jouw verlangens te laten bij de Heer. Dan zegt hij, wees in geen ding bezorgd, maar in alles door wat? Door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En smeking met dankzegging bekend worden bij God. En zegt hij, en de vrede, wanneer je deze dingen doet, wanneer je niet bezorgd bent, wanneer je gewoon bidt en smeken en gewoon dankzegt. En zegt, en de vrede die alle begrip daarboven gaat, zal je harten en je gedachten bewaken in Christus Jezus. Hij zegt, de vrede die allen begrip, mensen zullen niet begrijpen waarom je nog peaceful bent. Hoe kan het dat jij zo rustig blijft, ondanks al de omstandigheden? Hoe? Wat is er aan de hand? Waarom ben je niet geschud? Hij zegt, de vrede die boven alles gaat. De vrede die boven alles gaat, zou uw gedachten. De vrede die boven begrip gaat, zou uw gedachten bewaren. Uw hart en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is en als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Nou, Paulus laat ons je zien waar we aan moeten denken. Hij geeft ons de dingen waar we aan moeten denken. Al wat waar is. Dus denk niet aan leugens. Ga niet leugens over leugens mediteren. Al wat eerbaar is, brengt het eer toe. Als het iemand naar beneden had, laat het met rust. Niet over nadenken. Al wat rechtvaardig is, al wat rein is. Niet onreine dingen, maar reine dingen. Al wat liefelijk is, al wat welluidend is, is er enige deugd is, als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Wat je ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mijn gezin hebt, doe dat en de God van vrede zal met u zijn. En ik ben zeer verblijd geweest in de Heer dat u denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is. U hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar je hebt de gelegenheid niet gehad om het aan te tonen. Zegt hij niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, maar want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En dan zegt hij in vers 13, alle dingen kan ik aan door Christus die mij de kracht geeft. Dit is een van de meest bekende teksten wat wij kennen. Alle dingen kan ik aan door Christus die mij de kracht geeft. Toch hebt u het goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. En ook u Filippenzen weet dat in het begin van het evangelie, toen ik Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mij deelgenoot werd in een rekening van uitgaven en ontvangst dan u alleen. Paulus snapt de partnerschap, oké? Hij zegt, alleen jullie hebben gedacht aan om aan mij te geven, zodat ik het evangelie verder kan verspreiden. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. Dan zegt hij in vers 19, niet dat ik uw gaven zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Hij zegt, niet omdat ik iets van jou wil, maar ik wil juist dat de vruchten aan uw rekening toeneemt. Amen. Dus met andere woorden, wanneer wij geven, het is voor jezelf. Wanneer jij geeft aan de bediening, het is voor jezelf. Het is zodat de vruchten aan je rekening zelf toe zou nemen. Halleluja. En dan zegt hij mij, ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien. Nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb, wat door u gezonden was. Als een aangename geur en welgevallige offer, wel behagelijk voor God. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Nou, we kennen deze tekst, maar het is een context. De context is partnerschap. In partnerschap met het evangelie, dan zegt de Bijbel, mijn God zal in alles voor jou voorzien. Onze God en Vader zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet elke heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn. O, de heiligen groeten u. En vooral die van het kruis van de keizer, van het huis van de keizer zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen. Halleluja. Dat was het boek van de brief aan de christenen in Filippi. De Filippense brief. En ik geloof dat je gezegend bent. Als je nu luistert via God Radio, je kan alles terugluisteren natuurlijk via YouTube. Zodat je de hele studie over de Filippense brief kan volgen vanaf het begin. Nou, ik geloof dat je gezegend bent. Het is alweer vrijdag, de laatste werkdag van de week, schooldag. En het is weekend, aankomende zondag. Ik geloof dat je naar de gemeente gaat. En als je geen gemeente hebt, wij zitten hier in Rijswijk aan de Laan van Oversteen, nummer 6. Of ga gewoon naar www.churchnation.nl, dan zie je ons adres. Voor nu wil ik Gods zegen jou toewensen. En ik bid dat je zondag in de kerk zal zijn. En dat je een gezegend weekend zal hebben in Jezus' naam. Amen. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses de Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: Holy, holy, holy, Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: Koning David heeft jarenlang de kudde gehoed die zijn vader aan hem had toevertrouwd. In die tijd heeft hij waarschijnlijk Psalm 23 geschreven. In vers 3 zingt hij: de goede herder leidt mij in de rechte sporen. Sommige Hebreeuwse geleerden vertalen de woorden in de rechte sporen als cirkels van gerechtigheid. Deze cirkels verwijzen naar de paadjes die om de bergen en heuvels heen naar boven lopen. Zo leidt de goede herder zijn schapen naar boven. De goede herder jaagt jou niet tegen steile hellingen op in één rechte lijn omhoog. Nee, hij brengt je geleidelijk en al cirkelend de berg op. En al grazend bereik je de top. In een tempo dat bij jou past. Een goede herder houdt namelijk rekening met de beperkingen van zijn schapen. Hij leidt zijn kudde naar het tempo van het vee, zegt Genesis 33, vers 14. De goede herder past zich aan jouw tempo. Hij neemt jouw mogelijkheden en jouw omstandigheden in aanmerking. Hij past het tempo aan door je nooit meer te vragen dan jij kunt geven. Het enige dat hij van je vraagt, is dat je hem met heel je hart zult dienen. Is het niet heerlijk om door een herder met zoveel begrip geleid te worden? De vertaling cirkels van gerechtigheid komt overeen met het Hebreeuwse denken in cyclussen. Jouw leven loopt niet langs een strakke lijn, lineair. Jouw leven maakt een golvende beweging. Het is cyclisch. Het leven kent zijn hoogtepunten en zijn dieptepunten. Momenten van licht en van duisternis. De boodschap van het Hebreeuwse denken in cirkels luidt: jij mag dan een dieptepunt ervaren, Maar het leven gaat door. Er komt weer licht. De glorie van de nieuwe dag zal die van de eerdere dag overtreffen. Houd je daar aan vast.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: De gospelzender van Nederland. God Radio.
6: In Matteüs 25, vers 36 staat een merkwaardige tekst. Daar staat: ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. En dan zullen we vragen: wanneer hebben we u in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en zeggen: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt ge het mij gedaan. Een levenslange in Duitsland schreef me eens een brief. Eens per maand mag ik schrijven. Maar ik heb niemand in de hele wereld. Mag ik aan u schrijven? Wat een eenzaamheid. Natuurlijk kon ik wel ja zeggen en schrijven aan die man. Maar ik ben een zwerfster. Soms werk ik in landen waar de post mij heel langzaam of helemaal niet bereikt. Daarbij begreep ik dat deze man één van de vele eenzamen was die leven achter de gesloten deuren van gevangenissen. Ik bracht die brief bij de Heer en hij gaf me wijsheid. Toen schreef ik aan mijn blad dat ik iedere 3 maanden in Duitsland aan mijn vrienden stuur. Hallo vrienden. En dus schreef ik over deze brief. En ik vroeg of er iemand was, of misschien meerdere, die wilde corresponderen met de gevangenen. Ik vond een vriend die het organiseren wilde. En zo kwamen er verschillende mensen die dit gingen doen. En het resultaat ervan was dat ik heerlijke brieven kreeg. Een eenvoudige vrouw die meedoet, schreef me: ik was enthousiast over uw plan. Ik heb al jarenlang gebeden voor de mensen die achter prikkeldraad leven, maar nu kan ik iets voor ze doen. Ik correspondeer regelmatig met 6 gevangenen. Ik stuur ze allemaal een Nieuw Testament. En dan, als u eens een brief schrijft aan ons, dan stuur ik ze dat ook. Dat hallo, vrienden. En het is zo'n heerlijke gelegenheid ze te vertellen van de liefde van de Heer Jezus voor zondaars en ze de weg te wijzen om een nieuw leven te beginnen in hem. Het werk is zeker niet te vergeefs. Gisteren kreeg ik een brief van een man die al een hele tijd alleen in een cel zit. Hij schreef me: mijn leven was 1 ruïne. Maar nu heb ik de Heer Jezus gevonden en heb ik door hem genade ontvangen van God. Ik dank hem elke dag daarvoor en ik wil hem trouw blijven. Het is verbazingwekkend hoe vlug ik leerde om in den Heer Jezus te geloven. Dat wonder is gebeurd. Ik stond voor het kruis van Jezus en ik begreep ineens: hij ging ook door diep lijden en grote nood. Hij kan me begrijpen. Ik wil hem lief hebben en hem dienen. Er is nu ineens doel in mijn leven gekomen. Ik schrijf dit om u te tonen hoe gelukkig ik ben. Alsjeblieft, vertel me meer over de Bijbel en wat erin staat. De vreugde die Jezus geeft en de redding van een enkel mens zijn meer waard dan alle rijkdommen van de wereld. Het kruis van Jezus was altijd iets dat ver, heel ver weg was van me. Maar nu is het ineens vlak bij me. En het is of het tot me spreekt. Ja, ik weet dat God het hart veranderen kan van ieder mens, zoals hij mijn hart veranderd heeft. Dit kan ik met grote zekerheid zeggen. Mijn hart is vol vreugde. Een ander schreef: ik nam de hand van Jezus aan. Altijd als ik een brief van u krijg, vergeet ik dat ik achter de tralies ben. Als ik 's morgens mijn ogen open, verlang ik naar Jezus. Maar ik weet zo weinig van hem. Vertel me meer over hem. Ik dank hem elke dag. Jezus hoort me als ik tot hem spreek. Ziet u ze zitten? Die man die der moedersziel alleen in zijn cel zit. Hoort u hem spreken met Jezus? Hoe kwam hij daartoe? Het was een eenvoudige vrouw die eerst bad voor gevangenen en toen begon met haar brieven. Wat zal die vrouw blij zijn als eens Jezus tot haar zegt: ik was in de gevangenis en jij hebt me bezocht. U moet ook maar eens vragen of u iets kunt doen. Begin maar net als die vrouw, eerst bidden voor de gevangenen en dan iets doen. Wat? Nou, misschien een brief schrijven. Weet u, u zult wijsheid nodig hebben, ook om de weg te vinden. Maar dat is zo fijn dat de Bijbel ons zulke heerlijke beloften geeft. In Jacobus 1, vers 5 staat: indien iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan alle geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt. En zij zal hem gegeven worden. Denk eens in. Als u eens zou horen: ik was in de gevangenis en je hebt me niet bezocht. Dan zullen ze hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer was u in de gevangenis en hebben u niet gediend? En dan zal hij antwoorden: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze minsten niet gedaan hebt, hebt ge het ook aan mij niet gedaan. Heer Jezus, ik bid u, maak ons trouw door uw Heilige Geest en maak ons vindingrijk door uw liefde.
5: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Robin Prijs. En vandaag gaan we het hebben over veel christenen slapen nog.

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: Nu we in de afgelopen dagen een soort fundament hebben neergelegd, wil ik het hebben over vier praktische manieren om gehoorzaam te zijn aan het woord van God. Nummer 1 is ons op één lijn stellen met Gods doelen of zijn doel. God heeft één belangrijk doel dat al vroeg in het Nieuwe Testament duidelijk wordt geopenbaard. God heeft zijn doel nooit veranderd. Hij werkt er consequent naartoe. En het staat in een zeer bekende passage die we het Onze Vader noemen. Matthäus 6, vers 9 en 10. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Dat is de aanhef. Dat is nog niet een gebed, maar de aanhef. En het eerste specifieke gebed is uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Wat is Gods primaire doel? Dat zijn koninkrijk zal komen. En we kunnen ons alleen maar in één lijn stellen met God en met zijn doel als we op één lijn zitten met de komst van zijn koninkrijk. Dus als alles wat we doen uiteindelijk leidt naar de komst van het koninkrijk van God. In hetzelfde hoofdstuk van Matthäus, hoofdstuk 6, vers 33, staat: maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. En als God zegt eerst, dan bedoelt hij ook eerst. Niet ten tweede of derde. Met andere woorden, onze eerste zorg in het leven moet de komst van Gods koninkrijk zijn. Ik ben naïef genoeg om te geloven dat er geen andere oplossing is voor de kwalen van de mensheid. Elke dag worden we via de media geconfronteerd met alle pijn en het tumult van de mensheid. Persoonlijk denk ik dat mensen naïef zijn als ze geloven dat de mens het probleem zelf kan oplossen. Ik was geschokt toen president Bush in verband met de Golfoorlog in 1991 zei: een nieuwe orde van het recht wordt ingewijd. Ik vind dat een opmerkelijke, naïeve verklaring voor de leider van een grote natie. Graag wil ik zeggen dat ik zijn praatje over een nieuwe wereldorde niet geloof. Maar de mens heeft dat idee al honderden jaren gehad. De gedachte dat hij zijn eigen problemen kan oplossen, dat hij vrede en gerechtigheid kan brengen voor de aarde. Maar ik zou zeggen dat we vandaag daar waarschijnlijk verder van weg zijn dan ooit. Dus ik schaam mij niet om te zeggen dat ik geloof dat de enige ultieme realistische oplossing voor het menselijke ras de oprichting is van Gods koninkrijk op aarde. Onder de door hem aangewezen heerser, Jezus Christus. Ik voel me niet intellectueel inferieur om dat te geloven. Ik geloof niet dat dat vroom bijgeloof is. Integendeel. Ik denk dat het een realistische inschatting is van de situatie in de wereld en het karakter van de mens. Dus ik ben toegewijd aan de komst van het Koninkrijk van God. En voor zover het aan mij ligt, met vele zwakheden en kwetsbaarheden, is mijn leven gericht op dat doel. Ik ben toevallig een predikant. Ik heb een onderwijsbediening. En door Gods genade bereikt mijn onderwijs vandaag vrijwel elk land op aarde. In verschillende vormen. Radio, video, in cassettes en in gedrukte vorm. Dat is de praktische uitdrukking in mijn leven van mijn toewijding aan de komst van Gods koninkrijk. Nu, jij bent niet geroepen waar ik voor geroepen ben om te doen. Maar je bent wel geroepen om iets te doen. En eerst en vooral moet je jouw prioriteiten juist stellen. Het is niet zoek het koninkrijk van God als het uitkomt, of als je eerst naar alle andere dingen hebt gekeken die je aandacht vragen. Nee, zoek het koninkrijk eerst. En als God zegt eerst, dan bedoelt hij ook eerst. Zoals ik dit stuk voorbereidde, terwijl ik dit stuk voorbereidde, kreeg ik een levendig beeld in gedachten van de profeet Jona. Daar wil ik even naartoe. De meeste van jullie kennen het verhaal van Jona. God zei, ga naar Nineveh en predik wat ik je vertel. Nineveh was in het oosten en Jona ging in de tegenovergestelde richting, het westen. Ik denk dat de reden dat hij niet wilde prediken tegen Nineveh was dat hij bang was dat de mensen zich zouden bekeren. En Nineveh was in die tijd de nummer 1 politieke vijand van zijn volk Israël. Dus hij wilde niets doen wat hun zaak vooruit zou helpen. Dat is mijn persoonlijke mening. En het opmerkelijke is, toen God uiteindelijk zijn zin kreeg met Jona, de grootste ervaring van bekering die in de geschiedenis beschreven is, voltrok zich aan een hele stad vol mensen die gingen geloven. Tenminste 600.000 mensen bekeerden zich. Maar voordat dat gebeurde, moest Jona zijn les leren. En dit is zeer interessant. Hij woonde in de bergen van Galilea. En toen hij God de rug toekeerde, werd elke stap die hij zette een stap naar beneden. Hij ging van de bergen naar de vlakte, van de vlakte naar de haven, van de haven naar het schip. En dat was nog niet het einde. Van het schip ging hij de zee in. En laat dat een waarschuwing zijn voor een ieder van ons vandaag. Als je God de rug toekeert, dan zal elke stap die je zet een stap naar beneden zijn. Nou, God keek naar Jona's zaak en toen het schip uitvoerde, staat er... maar de Heer wierp een hevige wind op de zee. En al die heidenen begonnen het uit te roepen naar God, vroegen om hulp. En waar was Jona? De enige persoon die de ware God kende en de enige die het antwoord had. Laat maar even lezen in vers 5. Toen werden de zeelieden bevreesd en zij riepen, ieder tot zijn God. Zij wierpen de ladingen die in het schip was in zee, om het daardoor lichter te maken. Maar Jona, die was afgedwaald in het ruim van het schip, was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen. Weet je wat hem zo diep deed slapen? Een slecht geweten. Hij kon het leven niet aan. Ik heb zo ontmoet mensen die wegvluchten in slaap. Ik kende een dame die als dingen misgingen wel 16 uur per dag sliep. Dat was haar ontsnapping uit het leven. De kapitein, die een ongelovige was, kwam bij hem en zei tegen hem, hoe kun je zo diep in slaap zijn? Sta op, roep uw God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan. Weet je, er zijn veel Jona's in de wereld van vandaag. Ze hebben een roep van God gehad. En ze weten heel goed wat God wilde dat ze gingen doen. Maar het kwam er niet uit. En dus hebben ze God de rug toegekeerd. En nu de wereld in de storm zit en de lading overboord gooit, waar zijn ze? Onder in het ruim, diep in slaap. Dat is een tragische toestand. We hebben misschien ook nu enkele Jona's onder de luisteraars en kijkers. Je weet dat God jou riep, maar je hebt hem bewust de rug toegekeerd. En wie weet hoe je hier deze dag terecht kwam. Maar ik ga je later een mogelijkheid geven om van richting te veranderen. Dus dat kun je alvast overdenken. Denk eraan, de enige man die de ware God kende, de enige man die het antwoord had. Alle heidenen om hen heen waren ernstig aan het bidden en hij lag daar beneden in het ruim van het schip, diep in slaap. Wat een levendig beeld van massa's christenen vandaag de dag. Beneden in het schip, diep in slaap, omdat ze niet bereid zijn om de realiteit onder ogen te zien. Oké, dat is nummer 1 van mijn aanbevelingen. Kom in lijn met Gods doel. Dat is de komst van zijn koninkrijk. Morgen gaan we weer.

0: En dan nu, de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: Uitzien naar de wederkomst. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Zijn glorie straalt aan de hemel. De aarde is vol van zijn roem. Schittering is er als zonlicht. Stralen komen uit zijn hand, waarin zijn kracht verborgen is. Hij zal komen met de wolken. Hem worden macht, eer en het koningschap gegeven. En alle volken, natieën en talen zullen hem dienen. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet meer zal vergaan. Gods genade is openbaar geworden tot de redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven. In afwachting van het geluk waarop wij hopen. De verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder, Jezus Christus. Ik richt me op wat boven is, niet wat op de aarde is. Als Christus mijn leven verschijnt, zal ook ik samen met hem in heerlijkheid verschijnen. U zegt, zie, ik kom spoedig. Ik kijk uit naar de Heer. Met heel mijn hart kijk ik naar hem uit. Ik wacht in vertrouwen op zijn woord. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemelen.

0: eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Lieve Hemelse Vader, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. En laat uw wil gebeuren, zowel in de hemel als op de aarde. Laat alles wat ik doe, Heer, bijdragen aan het werkelijkheid worden van uw koninkrijk. En laat mij door uw rechtvaardige daden bekleed zijn met fijn linnen, om u straks stralend tegemoet te kunnen treden. Amen. Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
1: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
1: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
1: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
1: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
1: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
1: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
1: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turned my back on you.
1: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: I went my own way.
1: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
1: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
1: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
1: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
1: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
1: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
1: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
2: Amen.
1: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord, een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
3: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derk Prins. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derk Prins Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
9: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De Schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
12: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner?
6: geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
12: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mij nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerrelaties.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
4: This is the God Radio Grand Gospel Tip van deze week. Bye.

0: Bible says every nation, tribe and tongue.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
3: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info, ga dan naar marsvoorjezus.nl.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar.

0: Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
4: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
5: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
6: De gospelzender van Nederland. God Radio.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
0: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
6: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus?
9: I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
10: Lord, why did you come?
9: Take away the storm. What are you doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.
11: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: Nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen. Elke dag opnieuw. En daarom komen we samen als één lichaam. Om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
0: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: God Radio staat aan.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent

Hey, goedemiddag. Het is weekend en het weekendgevoel mag weer beginnen. Dus ja, vanzelfsprekend, de weekendshow op je radio. Goedemiddag nogmaals. Wat leuk dat je luistert. We begonnen dit programma met Fear of the Lord. Dat was een gloednieuwe single, gevolgd door Elevation Rhythm en Washed. En dat is natuurlijk een hele bekende, want hij staat ook wereldwijd nog steeds in alle christelijke hitlijsten. Ja, helemaal vastgespijkerd, zeg maar. We zijn bij je tot 6 uur vanavond. En als je op de zaterdagmiddag luistert, dan zeg ik, we zijn bij je tot 4 uur vanmiddag. In dit programma, ja, we gaan even terugblikken op opwekking. Want dat was afgelopen weekend. En daar heb ik het een en ander opgenomen. Hè. Ik liep daar ook rond in zo'n zwart gold radio t-shirt. Misschien heb je me wel zien lopen en dacht je van, oh nee, daar ga ik even met een boogje omheen. Had ik ook gedaan. Ja, geen probleem. Verderop in het programma heb ik ook nog een interview met Rami Sam. En Rami die organiseert de Mars voor Jezus. En dat gaat op 27 juni plaatsvinden. Dus dat ligt nog in de toekomst. Dus mocht je nog eventjes iets leuks zoeken voor... iets moois zoeken, laat ik het zo zeggen, voor in je agenda... dan zou ik zeker even blijven luisteren. Kortom, we hebben een

0: Zach Williams op God Radio in de weekendshow Jesus Loves. Hoorde je zojuist voorbij komen met daarvoor een tipje. En dat tipje was afkomstig van Sun Heat featuring Beacon Light. En het plaatje heet Iconic. En iconisch, dat was het wel inderdaad. Zeg, afgelopen weekend liep ik met de microfoon rond over het terrein van Opwekking. En dat klonk ongeveer zo.
1: Nou, wat is een goede plaats om te beginnen wanneer je op Opwekking rondloopt. Ik sta op dit moment op het midden van het veld. Het is vandaag zondag. En wanneer jullie dit horen is het natuurlijk alweer een weekje later. Maar ik ben benieuwd wie we hier allemaal tegenkomen. En wat voor mooie gesprekken we hier kunnen aangaan. Goedendag, zou ik jullie wat mogen vragen? Voor op de radio. Durf je dat?
2: Nou ja, je mag altijd een vraag stellen natuurlijk.
1: Ja, nee, het zijn, makkelijke vragen. Ja, nou ja, wat is jullie indruk van Opwekking dit jaar?
2: Nou, heel positief. Ik ben er heel lang niet geweest. Dus leuk om hier weer een keer te zijn.
1: En een persoonlijkere vraag misschien. Maar wie is Jezus voor jou?
2: Ja, Jezus is mijn redder.
1: En als je nu te maken hebt zeg maar, met een ongelovige luisteraar. Wat zou je die willen vertellen?
2: Dat het heel mooi is om Jezus te leren kennen. En om hem te zoeken. En ik denk dat voor iemand die Jezus niet kent, dat misschien wel een beetje cryptisch klinkt. Maar,
1: mag ook, hè?
2: Ja, maar dat wel het proberen waard is.

0: achtereenvolgens hoorde je voor King & Country Fix My Eyes, gevolgd door deze nieuwe single van Joshua Queen en Judas. Ja, een leuk nadenkertje, die tekst ook, dat mogen we rustig zeggen. Ja, je hoorde het zojuist ook al, ik liep afgelopen weekend rond op het terrein van Opwekking en ik heb zo links en rechts wel mensen aangesproken. Ja, sommige mensen durfden niet voor de microfoon, andere dan weer wel. En ja, een van die mensen die het dan wel durfde was deze.
1: Goedemiddag, mag ik even iets vragen? Zou ik jullie wat vragen mogen stellen op de radio? Durven jullie dat?
2: Ja hoor,
3: ja, dat durft hoor. Ja.
1: En wie mag ik iets vragen? Helemaal goed, jij bent uitgekozen. Wat is jouw indruk van Opwekking dit jaar?
2: Ja, heel gezellig. Ik kan het helemaal niet. Nee, ik ben er ook alleen maar vandaag. Maar heel gezellig, heel lekker druk, maar het weer is top. Ik vind het niet te heet eigenlijk. Dus ik ben er wel van aan het genieten.
1: En een wat meer persoonlijkere vraag. Wie is Jezus voor jou?
2: Oeh.
1: Ja, dat is een hele goeie. Je mag er even over nadenken. De stiltes kan ik er tussenuit knippen.
2: Ja, precies. Nou, ja. Lekker weer. En wie is Jezus voor jou?
1: Verrassing.
2: Wie is Jezus voor mij? Hij is... ja, zoveel. Een vriend. Iemand die mij heel goed kent en kan begrijpen, denk ik. Omdat hij alles al heeft meegemaakt. En dat geeft me heel veel troost.
1: Nou is het natuurlijk zo dat er ook luisteraars zijn die Jezus nog helemaal niet kennen. Of eigenlijk nog nooit een keuze voor Jezus hebben gemaakt. Is er een boodschap die jij hun zou willen meegeven?
2: Ja, God is zo groot en zo goed. Dat het is gewoon echt de moeite waard om je daar even in te verdiepen. Dat is denk ik mijn boodschap.
1: Mooi antwoord. Nou, dankjewel. En heel veel plezier.
2: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel hè.

Als je het mij vraagt, is het een van de betere platen van DC Talk. My Will hoorde je zojuist voorbij komen op God Radio in de weekendshow. Met daarvoor John Keat en de New Me. En dat is een plaatje uit de tiplijsten van dit moment. Hartstikke nieuw. Dus zoek die plaat op, draai hem of blijf lekker naar God Radio luisteren. Hoor je hem ook verschrikkelijk veel voorbij komen. En dat is ook precies de bedoeling. Zeg, zometeen gaan we nog eventjes terug naar opwekking. Maar voordat we dat gaan doen, tenminste opwekking van het vorige weekend dan, hè, de opnames. Ja, opwekking is al voorbij. De opnames dus, die ga je zo meteen horen. Maar eerst Toby Mac, Promised Land gaat er nog aankomen. En voordat ik die ga draaien, heb ik toch nog eventjes een steviger plaatje voor je. Een van de betere platen van dit moment. Alexander DiSaggio, de

0: Ja, met deze plaat krijg je toch altijd wel weer een beetje het lekkere weekendgevoel. Toby Mac hoorde je in de weekendshow op Gold Radio met The Promised Land. Daarvoor Alexander DiSaggio en The Battle Is Won. Wij gaan nog eventjes terug naar een van de opnames die ik het afgelopen weekend op het terrein van Opwekking heb gemaakt. Want daar sprak ik zo links en rechts wat mensen aan. Gewoon om eens even te kijken wat zij te vertellen hebben.
1: Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Zou ik je wat mogen vragen voor op de radio?
2: Giel, jij wil op de radio.
1: Helemaal goed.
2: Jarno, jij wil op de radio.
1: Mag hè, mag.
2: Radio.
1: Voor op de radio. Op Gold Radio. Dan, het is alleen maar landelijk. Dus valt reuze mee. 250.000 luisteraars. Dus.
3: Durf nou niet.
1: De echte, hè? Microfoonvrees heet dat dan.
3: Dat kan toch niet?
1: Eigenlijk kan dat niet, nee.
3: Dat kan niet, hè? En dan zijn het muzikanten. Zou je zeggen dat ze helemaal geen podiumvrees hebben?
1: Niet?
3: Nee.
1: Ja. Nou ja, toch wel een beetje dan.
3: Toch wel. Ja. Ja, het beste meneer zingt zelfs. Dus hij durft echt wel voor een microfoon vast te staan.
1: Maar nu even niet?
3: Nee, nu even niet. Klaarblijkelijk. Ja.
1: Nou, dan vraag ik maar aan jou. Wat is je indruk van Opwekking dit jaar?
3: Oh, het is echt fantastisch. We hebben heel mooi weer gekregen. Daar ben ik heel dankbaar voor. Zelfs een beetje te warm. Maar een mens mag ook niet klagen. Ik herinner mij nog het jaar dat we in auto's moesten slapen. Dus nee, echt een hele positieve indruk. Iedereen is, goed, wat moeilijker. Kan ik er meer over zeggen? Gezellig, heel druk. We komen bij de Sing-In vandaan ook. Daar zal je ongetwijfeld wel meer mensen over gehoord hebben. Ja. Aangezien het aardig vol stond. Dat zeg ik het zelf. Dus
1: Ja, en dan toch altijd een beetje een persoonlijke vraag ertussen. Ja. Wie is Jezus voor jou?
3: Jezus is echt mijn alles. Jezus is mijn redder en mijn licht. Ja, ik kan er heel veel woorden over vertellen, maar ik kan het ook daarbij houden. Dus wie is Jezus voor jou?
1: Ja, dat is een hele goeie. Ja. Hè? Precies hetzelfde. Zou
3: ik
1: bijna zeggen.
3: Ik denk dat we het ook niet in woorden moeten proberen te vatten.
1: Nee, maar er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen die luisteren nu en die helemaal nog geen keuze hebben gemaakt voor Jezus. Wat is jouw boodschap voor hun?
3: Nu, open je Bijbel. Vraag Jezus, bid tot God. Neem hem aan als je redder. Je leven gaat echt veranderen en je leven zal nooit meer hetzelfde zijn.
1: Dat is wel een hele mooie opsomming. Ja. Hey, dankjewel.
3: Ja, fijne dag.
1: Geniet ervan, hè. Doei.

0: Francesca, Battistelli en He Knows My Name. Daarvoor Jordan Sincere en Wild Love. Wij gaan even ruimte maken voor de reclame en voor het nieuws. Zometeen zijn we natuurlijk graag weer bij je terug met het tweede uur van de weekendshow. Blijf erbij.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
9: What did you mean about going to Lazarus?
10: I said what I said.
8: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
11: Lord, why did you come?
12: Take away the storm. What is he doing?
8: Download nu de gratis app en start met kijken.
13: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs.

0: druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
1: De werkweek zit erop.
2: Woehoe!
1: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

uur van de weekendshow. We openen zojuist met twee geweldige platen. Grace and Max met Silence. Dat was een voormalige God Radio Grand Gospel tip. Gevolgd door de plaat van Caleb and John en Finished. Ja, en ook in dit uur hebben we het weer druk. Want ik heb het een en ander opgenomen natuurlijk afgelopen weekend op het terrein van Opwekking. En daar heb ik links en rechts van mensen aangesproken. Ik was nog even benieuwd hoe ze Opwekking ervaarden, maar ook vooral wie Jezus voor hen is. En of ze toevallig ook nog een speciale boodschap hebben voor de luisteraar die Jezus nog niet zo goed kent. Ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. Dat zometeen. Nu heb ik een plaat van Terry. En voor je klaar zijn, God is for me. Maar voor ik die ga draaien, gaan we nog even naar onze tipmap. Want daar komen we nog een geweldige plaat tegen van We the Kingdom. Dit is Legend.

0: God is for me. Je hoorde hem zojuist in de weekendshow op God Radio. En dat was natuurlijk van niemand minder dan Therion. Daarvoor de nieuwe single van We The Kingdom met Lake of Fire. Afgelopen weekend liep ik rond op het terrein van opwekking en sprak ik zo links en rechts wat mensen aan. Gewoon om eens even te horen hoe zij het allemaal beleven, wie Jezus voor hen is en of ze nog een speciale boodschap hebben misschien.
1: Mag ik jullie iets vragen? Dit is voor God Radio. Ik was eigenlijk benieuwd, wat is je indruk van opwekking dit jaar?
2: Ja, mooi. Ik vind het lekker relaxed. Heerlijk weer erbij, dus goede sfeer.
1: Lekker genieten.
2: Mooie dienst, ja. Absoluut.
1: En iets persoonlijkere vraag misschien, maar wie is Jezus voor jou?
2: Dat is wel een mooie vraag. Hij is mijn redder en verlosser. Hij is mijn fundament in het leven en de reden waarom we doen wat we doen.
1: En dan zijn er natuurlijk een hoop mensen die luisteren en die Jezus eigenlijk nog niet persoonlijk kennen of nog nooit een keuze hebben gemaakt. Wat is, als jij je rechtstreeks tot hun zou mogen richten, wat zou je dan zeggen?
2: Ik denk vooral, het klinkt misschien wat plat, maar probeer het gewoon eens. Want ik geloof dat heel veel mensen op zoek zijn naar iets, maar niet weten wat dat iets is. En ik geloof dat iets dat Jezus is. Ik zou zeggen, neem die gok eens een keer, kijk wat er gebeurt. En ik ben ervan overtuigd dat je leven dan verandert.
1: Dus jij hebt zoiets van, wat heb je te verliezen?
2: Ja, en heel veel te winnen.
1: Exact.
2: Yes.
1: Hey, dankjewel man.

0: Light of Ages was dat. The Lord's My Shepherd. Daarvoor I Am They. En From That Day. From The Day. Ja, zo. Wel even goed zeggen natuurlijk. Jaartje of 10 oud, die plaat overigens al je. Light of Ages dan weer niet. Hè, want die is hartstikke nieuw. Ja, dat kun je gewoon overal draaien. En trouwens die andere plaat ook. Maar ja, die is gewoon oud. Heeft een laagje stof erop. Maar af en toe is dat best leuk. Ja. Laten we gewoon eerlijk zijn, toch? Zeg, ik ben in het programma zo links en rechts eventjes wat fragmenten aan het draaien van opnames die ik in het afgelopen weekend heb gemaakt op het terrein van Opwekking. En zo kwam ik ook deze persoon tegen.
1: Zou ik je wat mogen vragen voor op de radio? Ja. Wat is jouw indruk van Opwekking dit jaar?
2: Ik merk wat je natuurlijk al ziet in Nederland, een soort vernieuwing in de groep die het aantrekt, zeg maar. Dat er veel meer jonggelovigen zijn, maar dat de honger ook ieder jaar groeit. Dus dat is wel heel mooi.
1: Dus je ziet eigenlijk een verschuiving van de ouderen naar de wat jongere generaties, begrijp ik?
2: Ja, dat heeft er veel mee te maken, maar ik denk überhaupt gewoon... waar het vroeger de christelijke bubbel was, dat het denk ik toch iets meer opengetrokken wordt naar gewoon mensen die toch iets meer nieuwsgierig zijn naar wat het christelijke geloof nou inhoudt, zeg maar.
1: En als ik het iets persoonlijker mag maken, wie is Jezus dan voor jou?
2: Jezus is mijn verlosser. Maar Jezus is degene die mij echt uit de duisternis getrokken heeft eigenlijk. Heeft laten zien dat hetgeen wat in het woord staat, dat het ook voor mij persoonlijk is. Dat God niet per se een God is van de vroegere generaties. Maar echt voor mij persoonlijk. En daarmee niet alleen omdat hij mijn God wil zijn, maar omdat hij God van het volk wil zijn. En dat we dat met elkaar mogen beleven, zeg maar.
1: En als je nu jezelf zou mogen richten tot luisteraars die hem nog helemaal niet kennen... En nog geen keuze hebben gemaakt. Dus ze hebben van ja, Jezus, weet je, is dat niet gewoon een hype? Wat zou je tegen ze zeggen?
2: Zo, dat is een hele goede vraag. Ja. Kun je verwachten ook ergens.
1: Je mag erover nadenken.
2: Ja, ja, ja. Uiteindelijk geloof ik, omdat God... Ik geloof dat God waarheid is. Ik geloof dat wij zonder God geen vervulling hebben. Dus misschien als je ongelovig herkent een bepaalde leegte of een bepaald streven wat je nastreeft. Maar waar je uiteindelijk, ja, wat is het goede woord, het geluk of je een bepaalde visie niet helemaal in rond krijgt, zeg maar. Dan geloof ik dat, dat God het enige antwoord daarop is. Dus als je dat verlangen hebt, als dat is waar je nieuwsgierig naar bent... of waar je misschien ongemerkt op zoek bent... dat God met open armen staat en zegt... op het moment dat we hem aanroepen, ook al ben je er helemaal niet mee bekend... is gewoon een simpel... Een simpel gebed, een verlangen of een roep naar God toe van Heer, als u dan echt bestaat, zou ik dat toch weer leren kennen en laten zien. Dan geloof ik dat God impact gaat maken in je leven.
1: Een heel mooi antwoord, dankjewel. Ja, een fijne tijd verder. Hey, blessings. Ja.

Ja, ik hoor sommige mensen al zeggen, dat is Martin Smith. En dat klopt ook helemaal, maar dan wel uit de tijd dat hij nog in Delirious zat. Delirious dus met I'm Not Ashamed in de weekendshow op God Radio. Daarvoor een tip van Sarah Rees en 180. Dat betekent zeg 180 graden, hè? Dat je helemaal omdraait en zo. Weet je, ik denk, leg hem even uit voor de mensen die het niet snappen. Hè? Ja, duidelijk. Stephen McWhirter gaat er zometeen aankomen met Leaning On. Nu is hij God Champ en Heaven.

Ja, Jamie Grace vindt dat je het leven groot moet doen. Doe life big. Dat was de plaat die je zojuist hoorde op God Radio. Het geluid van Hoop voor Nederland. Met daarvoor natuurlijk Kate Thompson. En One Day at a Time. Ja, dat was overigens een tip. Dus het is een gloednieuwe single. Ja, nog maar een paar weken oud. Dus niks meer aan doen. Zeg, wij gaan even ruimte maken voor de reclame en het nieuws. En als je op vrijdag luistert, dan betekent dat dus dat het zo meteen 5 uur is. En het weekend echt gaat beginnen. Dus tel even lekker af met mij. En dat doen we samen met Jamie.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Een baan als sekswerker.

0: huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
1: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een Bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het Bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

in de weekendshow op Galt Radio. Het is zojuist 5 uur geweest. Dat betekent als je op vrijdag luistert, als je op zaterdag luistert, dan denk je van ha, het is een lang weekend. Ja, en daar heb je ook weer volkomen gelijk in. Het is het 3e uur van de weekendshow. En ik opende dit programma met een plaat die echt een beetje onder je huid gaat zitten, zeg maar. Praise Panda en Run To You. Dat is zo'n plaatje dat al de hele week gewoon in mijn hoofd speelt. Dat heb je wel eens, hè, van die muziek. Ja, dan doe je het goed. Daarna moet ik zeggen, de plaat die je zojuist hoorde, Halvey en Survival. Je hoorde hem zojuist ook voorbij razen. En dat was dan weer een hit, zoals dat dan heet. In dit uur gaan we nog 1 keer terug naar Opwekking. En verderop in het programma spreken we ook nog met Rami Sam. Rami is namelijk de...

Ja, de enige echte Rotterdam. En daar gaat hij zo meteen meer over vertellen. Dat gaat hij natuurlijk niet alleen doen, want dat doen heel veel organisaties, kerken aan mee. En ja, dat gaat gewoon één heel groot festijn worden. Ja, dat dus gezegd hebben.

0: Riley Clemens hoorde je Loved By You in de weekendshow op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Ja, daarvoor de nieuwe single van Switchfoot, Absolution, hoorde je voorbij razen. Dat is een tipje, die gaat vast en zeker lekker hoog scoren in de christelijke hitlijsten wereldwijd, zoals dat heet. Zeg, in de afgelopen 2 uur heb ik een aantal keren toch eventjes een terugblik gedaan naar opwekking. Daar liep ik namelijk rond met de microfoon en daar sprak ik zo links en rechts wat mensen aan. En ik vroeg hun wat ze ervan vonden allemaal, wie Jezus voor hen is. En of ze nog een speciale boodschap hebben voor de ongelovige luisteraar. Ja, nee, dat klinkt zo naar, hè, als je dat zo zegt. Maar als je Jezus nog niet kent, dan val je wel in die categorie uiteindelijk. Dus, ik ga nog 1 keertje terug naar het terrein van opwekking van vorige week. Want het is tijd voor de laatste persoon die ik daar sprak.
1: Goedemiddag, zou ik iets mogen vragen?
2: Ja?
1: Het is voor op de radio. Het is voor op de radio. Het is maar landelijke radio, dus het valt reuze mee.
2: Ja, waar ben je van dan?
1: God Radio.
2: God, hoe leuk. Ja, leuk, ken ik niet.
1: Nee. Ja, wat is uw indruk van opwekking dit jaar?
2: Ik ben heel blij en heel enthousiast. Heel mooi thema. Ik ben een hele mooie preek vanochtend gehoord. Dus ik ben ontzettend blij en bevoorrecht om hier te mogen zijn.
1: En als ik het dan wat persoonlijker mag maken, wie is Jezus voor u?
2: Ja, Jezus is Gods zoon die naar de aarde kwam en stierf voor mij, voor mijn zonde, waardoor ik eeuwig bij God mag horen. Dat is Jezus voor mij en ook mijn voorbeeld.
1: En wanneer werd dat persoonlijk voor u? Wanneer raakte dat echt iets dat u zei van wow, nou kan ik niet anders meer?
2: Nou, ik ben christelijk opgevoed, maar toen ik 17 was, begon ik erg over alles na te denken. En met behulp van een predikante gepraat. En toen dacht ik, ja, hier kies ik voor, dit wil ik. Ja.
1: En als er nou mensen zijn, hè, er zijn altijd mensen die luisteren op dit moment en die denken van ja, het is leuk, hè, dat christendom. Maar waarom zou ik voor Jezus kiezen? Wat zou uw antwoord voor hun zijn? Wat maakt het persoonlijk, zo persoonlijk, dat ze zouden moeten zeggen van ja, dit ga ik doen?
2: Ja, het is voor mij eigenlijk allesomvattend. Het is het begin en het eind. Het is steun door mijn hele leven heen. Niet dat dan alles goed gaat, maar wel dat je nooit alleen bent, nooit alleen ervoor staat.
1: En voel je dat dan ook echt?
2: De ene keer wel, de andere keer niet. Dus dat is soms best wel een beetje een strijd. Maar uiteindelijk genoeg momenten dat ik gewoon zeker weet, God is mijn vader, Jezus zijn zoon en ik mag daarbij horen.
1: Want geloof is geen gevoel. Ja, juist. Yes.
2: Nou, geloof is niet. Soms voel ik het wel en soms niet.
1: Ja.
2: En ik ben blij met de momenten dat ik het wel voel, maar als ik het niet voel, weet ik dat hij er is en dat ik daarop mag vertrouwen.
1: Hey, hartstikke bedankt.

Megan Woods op je radio met I Believe You. Daarvoor Jeff Dio en We Delight. Dat zijn twee gigantische kanjers van platen in de weekendshow op Galt Radio. Leuk dat je luistert. Zometeen gaan we toch eventjes ruimte maken voor een interview. Want ik ga in gesprek met niemand minder dan Rami Sam, de organisator van de Mars voor Jezus. En als je denkt van, hé, dat heb ik in een ver verleden ooit al eens een keer gehoord. Nou, daar heb je volkomen gelijk in. Het is namelijk niet nieuw. Het was in de jaren 90 echt wel een dingetje, zeg maar. Ja, daar liepen duizenden mensen mee in die marsen. En dat gaat dus helemaal terugkomen. En Rami is daar de touwtrekker van. Dus ja, daar wilde ik toch wel eventjes het fijne van weten, zeg maar. Dat zometeen. Nu eerst Tommy Royal. Featuring KB, and this is Glory Down.

0: hoorde East to West en Still in Love. Daarvoor Tommy Royale featuring KB en Glory Down. Dat alles in de weekendshow op God Radio. In de jaren 90 vonden er regelmatig marsen voor Jezus plaats. En dat tekende toch wel een klein beetje het beeld van christelijk Nederland in die tijd. Die mars voor Jezus gaat helemaal terugkomen. En dat betekent ook dat ik even contact heb gezocht met de organisator. Tenminste, de initiatiefnemer, zo moet ik het zeggen, van het geheel. Rami, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Robin.
0: Rami Sam, hè, dat is het volledige naam, eventjes voor de volledigheid. Hè, laten we dat dan meteen goed doen. En jij bent eigenlijk de initiatiefnemer om die Mars voor Jezus dus gewoon weer terug te brengen in Nederland.
1: Dat klopt.
0: En dan krijg je natuurlijk automatisch de grote vraag, waarom zou je dat doen?
1: Ja, goede vraag. De Heer wil dat. En ik kwam in een aanraking met een broeder. En die zei, wil je een keertje Mars voor Jezus gaan doen? En toen ik dat deed, ik dacht, dat is geweldig. En op een dag riep hij mij en zei, ik wil dat je Mars voor Jezus gaat doen.
0: Maar dat betekent dus dat er al een Mars voor Jezus heeft plaatsgevonden in deze tijd, zeg maar. In de huidige tijd.
1: Dat was meer een gebedswandeling.
0: Een gebedshandeling, oké. Ja. Ja. En toen had je zoiets van, nou, als dit kan, dan kan het ook groter.
1: Dat kan ook groter. En ik kwam in contact in Amerika. En nadat de Heer mij riep, zeg maar, van ik wil dat je steden in Nederland gaat oppakken. Ik zei, Heer, dingen die ik nodig heb, graag help me daarmee. Geld, mensen, steun, blueprint. En ik kwam in aanraking met Gary Vos, de Mars voor Jezus in Amerika. Ja. In Florida. En hij was degene die mij eigenlijk met iedereen ging contacteren en connecten.
0: Want die Mars voor Jezus was in Nederland brak dat in de jaren 90 pas echt goed door. Hè? En dan hebben we het wel over echt wel over duizenden mensen die de straat op gingen. Hè? Dat was niet, niet klein meer. Dus,
1: nee.
0: Is dat ook wat jij verwacht, dat weer gaat gebeuren?
1: In opbouwend.
0: Ja.
1: En je begint met. We waren met 3 man gestart. Een paar jaar later waren een paar duizend mensen aan de Mars. Dus wij verwachten dit jaar iets meer. En ik denk dat ieder jaar het gaat groeien.
0: Ja, want ik zie op je website, hè, dat is marsvoorjezus.nl. Daar zie ik dat er in 1996 bijvoorbeeld al 10 tot 12 miljoen mensen wereldwijd de deelname aan de Mars voor Jezus. En dat is waanzinnig veel.
1: Dat is waanzinnig veel. Ik ben geconnect met alle alliances van de Mars voor Jezus in de wereld.
0: Ja.
1: En wij spreken af dat we op die dag, zeg maar, de Mars voor Jezus gaan doen.
0: Oké. Dat is dus. Het loopt parallel, zeg maar, aan de rest van de wereld.
1: Aan de rest van de wereld, dat klopt.
0: Zeg, wat is nou zo. Want ja, eigenlijk voor veel mensen die horen zoiets en die denken van ja. Dus we gaan eigenlijk gewoon de straat, we maken even een ommetje voor Jezus. Maar dat is niet zozeer wat het precies is, hè?
1: Nou, heel goed dat je dat zegt. Kijk, als je de Jericho kijkt, hè?
0: Ja.
1: Ze gingen om de stad. Wat gebeurt er? God aanwezigheid kwam binnen. En hij vernietigde eigenlijk alles wat niet van hem is.
0: Ja.
1: Oké. Dus ze gingen 7 maal om de stad heen.
0: Ja,
1: en ze gingen met bezuin, gejuich, de ark van het verbond liep voorop.
0: Dat is zo, ja.
1: Dus je loopt een rondje om de stad om de aanwezigheid van God binnen te krijgen. Zodat mensen die zelfmoord willen plegen worden tegengehouden door de Heer. Mensen die met scheiding, verkeerde, slechte dingen in het huis, met families. God herstelt dat. God is God van herstel.
0: Maar als ik dan eventjes. Ik geloof alles wat je zegt, hè, natuurlijk. Dus. Want ik bedoel, ik heb het met eigen ogen gezien. Dus ja, dat valt niet meer te ontkennen, zeg maar.
1: Nee.
0: Maar ja, als ik dat dan hoor, dan denk ik van. Goh, moet Rotterdam zich nou zorgen gaan maken? Hebben we dadelijk. Dat er gebouwen omvervallen? Of,
1: nee, natuurlijk niet.
0: Ja, je weet het niet, hè?
1: Nee, het is natuurlijk, je bidt voor de stad, je zegent de stad en je probeert dat het goed gaat met de stad Ik sprak met heel veel politieagenten die zeiden, er komt zoveel vreugde als jullie zo'n rondje lopen met vreugde en jullie God aanbidden.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je dan dat wat verwoest wordt is het koninkrijk van de vijand.
1: Juist, van de duivel.
0: Ja.
1: En God wil mensen vrijzetten.
0: Ja, dan komen we natuurlijk toch bij de onvermijdelijke vraag, waarom Rotterdam?
1: Waarom Rotterdam?
0: Ja.
1: Ja, aantal jaar geleden in 2023 riep de Heer mij en hij zei 5 steden, 1 van de stad was Rotterdam.
0: Okay.
1: Dus we hadden vorig jaar op 21 juni hadden we ook een Mars voor Jezus, waar ongeveer 1000 man aanwezig.
0: Ja.
1: En toen stonden we daar en we dachten, wij willen de echte Mars.
0: Okay.
1: Groter, krachtiger, meer impactvol. En met wagens waar je kunt aanbidden. En ik dacht, dit is het. En ik sprak met de leiders, met VOR, PPE, Skin Nederland, andere organisaties, God Radio, de magazine zoals Revive. Hey, we gaan dit in Nederland opzetten.
0: Ja.
1: Wij willen graag dit opzetten, samen met jullie.
0: Ja, ja. Ja, ja,
1: ik was...
0: Ja, zeg maar. Ja.
1: Ja. Ja, dus toen kwamen we bij elkaar, Rotterdamse leiders. En ik had ze een presentatie gegeven van, vinden jullie dat oké? Okay? Ja, we gaan het doen.
0: Dus je zegt in feite dat eigenlijk de Rotterdamse leiders ook meedoen aan het geheel?
1: Zeker.
0: En, zeker. Maar dat wordt dan wel gigantisch.
1: Ja, dat zeker. We hebben... Zelfs andere denominaties ook gesproken en bemoedigd. Dus hopelijk dat veel denominaties meedoen.
0: Zeg, stel nou voor, mensen zitten thuis en die denken van ja, ik wil toch iets meer mijn geloof laten zien. En die zeggen, nou ja, dit vind ik een mooi initiatief. Ik voel me daartoe geroepen.
1: Ja.
0: Dan krijg je natuurlijk automatisch de vraag van, hoe werkt dat? Moet ik me aanmelden voor zoiets? Stap ik in de auto, ga ik er gewoon naartoe? Of wat is de bedoeling?
1: Stap in de auto, kom met je mooie gezin. En je kerk met bussen, met alles, met de fiets, whatever you like, met de metro.
0: Ja.
1: En kom naar Schouwburg om 12 uur. En op zaterdag 27 juni. En neem je banieren mee, vlaggen, shofars, je mooie t-shirts, je mooie vlaggen. En dan gaan we juichen voor Jezus aan met z'n allen.
0: Maar ik bedoel, als ik op je website kijk, marsvoorjezus.nl, zie ik ook een aanmeldformulier. Waar is die dan voor?
1: Dat zijn voor de kerken, als een gezamenlijke kerk wil komen, zeg maar.
0: Ja.
1: Ze kunnen dat aanmelden als ze dat willen.
0: Okay,
1: dan kunnen we hen contacteren om meer tips en ideeën te geven. En kerken kunnen ook vrijwilligers melden. Of individueel.
0: Oké. Okay. Ja. Dus we hebben het, even voor de goede orde, we hebben het over 27 juni. Om 12 uur 's middags. En herhaal nog even waar ze zich moeten verzamelen.
1: Op Schouwburgplein.
0: Ja.
1: En daar verzamelt iedereen. Eerst hadden we Centraal Station Rotterdam.
0: Ja.
1: Toen had de politie aangegeven, de plek is veel te druk. Doe maar op Schouwburg. Dus dat hadden we ook verplaatst.
0: Oké. Nou, dat lijkt me een heel mooi plekje ook, hè, om te beginnen.
1: Ja.
0: Dus zaterdag 27 juni dus om 12 uur 's middags op het Schouwburgplein. Daar begint de Mars voor Jezus en daar gaan we vast en zeker nog meer over horen. Dankjewel Rani.
1: Jij ook bedankt Robin. God zegen.

Zometeen hoorde je Hell Can't Have Me. Dat alles in de weekendshow op God Radio. Daarvoor I Know A Name van Brandon Lake. En dat deed hij samen natuurlijk met CC Winans. Goed, ja, prachtig gesprek net met Rami. Niks meer aan doen zou ik zeggen. Graag gewoon met z'n allen gezellig naar die Mars voor Jezus. Naar gezellig is misschien niet het goede woord. Ik denk wel dat het een hele goede manier is om Nederland te laten zien dat Jezus nog steeds leeft, ook in Nederland. Ja, en dat zijn boodschap nog steeds leeft in Nederland. Dus dat, 27 juli. Zorg dat je erbij bent in Rotterdam.

Oh, op God Radio. En ja, nog heel eventjes. Ja, want we zijn alweer eigenlijk de ruimte aan het maken om het programma af te ronden en richting het nieuws te gaan. Wat was het ontzettend leuk dat je hebt meegeluisterd. We hadden een heel druk programma. We blikten een aantal keren terug naar opwekking afgelopen weekend. We spraken ook nog met Rami over de Mars van Jezus. En dat was gewoon een heel leuk programma. Ik vond het leuk om te maken. Ik vond het leuk dat je hebt geluisterd. Volgende

0: jou aan het denken wil zetten.
1: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
0: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus?
9: I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
10: Lord, why did you come?
9: Take away the storm. What is he doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.
11: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw! Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Die hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbelschristelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstel.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: where you're supposed to be.
1: Het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
5: The Weekend Show.
6: The Weekend Show.
7: Guard Radio. Je radio leeft weer.
8: That's it.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar.

0: gesteld. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: De goede herder onderwerpt elk schaap bij terugkeer naar de schaapskooi aan een zorgvuldig onderzoek. Sommige schapen zijn gewoon uitgeput. Dan neemt de herder een grote houten beker en vult deze bij een bron of een beek en wel zo dat deze overloopt. Hij houdt de overvloeiende beker voor het uitgeputte schaap, zodat hij voluit kan drinken. De herder geeft alle schapen te drinken uit een beker die overvloeit. De uitgeputte schapen het eerst. En daarom zingt David het uit in Psalm 23, vers 5. Mijn beker vloeit over. Als je in de tijd van Jezus voor een maaltijd was uitgenodigd, dan wist je dat je welkom was zolang de gastheer jouw beker vol schonk. Als de beker leeg bleef, dan was het een teken van je gastheer dat het tijd werd je bezoek te beëindigen. Maar als de gastheer je beker overvloedig vulde, zodat de wijn over de rand op de tafel vloeide, dan genoot hij bijzonder van jouw aanwezigheid. David zegt dat de goede herder je uitnodigt aan zijn tafel en dat hij ervoor zorgt dat je beker zal overstromen, omdat hij geniet van jouw aanwezigheid. Precies zoals je bent. Hij houdt van je en niets wat je denkt, zegt of doet kan daar iets aan veranderen. Hij stort zijn zegeningen op buitensporige wijze over je uit om rijkelijk van uit te delen. Zegt Jezus niet dat hij de goede herder is? En dat hij gekomen is om ons het leven te geven in al zijn volheid? Johannes 10, vers 10. Het Griekse woord voor volheid is perisson en betekent letterlijk meer dan het noodzakelijke of overvloedig. Overvloed veronderstelt dat je boven het niveau van je eigen behoeften wordt uitgetild en dat je daardoor in staat bent om te voorzien in de behoeften van anderen. Ik bid dat jij ervoor kiest om tot zegen te zijn en dat je mag ontdekken dat er dan altijd overvloed zal zijn om te kunnen blijven geven.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
6: Holy, holy, holy,
7: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
10: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
9: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een Bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het Bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: proclaim it, Lord. Let it be. Let the lost.
1: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
9: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
10: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
11: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
12: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
13: My friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: kinds- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen. Elke dag opnieuw. En daarom komen we samen als één lichaam. Om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid. Hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt. De test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
7: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
8: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel.

0: Tisseltof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.